0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gemaakt.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisiespelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden gebruikten Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carey, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkerbell merchandise verkocht. Margaret Carey was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer.

0: De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: just might.
1: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
2: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met Weekend.
3: Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
2: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
1: In het weekend luister je naar
3: Weekend.
1: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
1: Zo is dat. Nu al wakker zit op de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
1: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
2: op Omroep Brabant.

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en

0: lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zodra ik over de gevier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel...

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon en het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
6: Thanks.
5: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle...

0: SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: Omroep Brabant. Met nu.
7: Nu al wakker. Maarten Kortlever.

0: Paul Young op Omroep Brabant. Een hele goede morgen.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: En nu al wakker waar je naar luistert. Het is ietsjes na zeven op deze zaterdag. Het is alweer 13 juni. Voor je het weet staat de zomervakantie voor de deur. Nog een paar weken. Goed. Over zomer gesproken. Ja, die komt eindelijk wel weer een beetje terug. Ik ga straks het uitgebreide weer met je doornemen. Maar er zit wel weer wat warmer weer in de pijplijn. En niet meer dat wisselvallige. Dat is dan toch fijn. Dadelijk ook de ik moet nog heel veel doen vandaag plaat. En verder moet je het maar gewoon op je af laten komen. Toch een klein tipje van de sluier. Ik zie in ieder geval de Rolling Stones. Ik zie Caro Emerald en ik zie Alicia Keys. En een nieuwe tipplaat. En nou is het alweer genoeg. Zometeen de beurt aan Toto. Hold the line. Onderweg is naar Ariana Grande.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al

0: zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

Hold the Line. Toto hoor je. Zometeen even een duwtje in de rug voor iedereen die dat wel kan gebruiken. Even een lekker liedje om vrolijk bij wakker te worden. Dit is Ellen.

0: De. Ik moet nog zo... veel doen vandaag plaat.
1: En die is er voor iedereen die een klein steuntje in de rug kan gebruiken op deze zaterdag, omdat het wat lastig opstarten is. Nou, daarvoor vandaag eigenlijk een klein beetje terug naar 2 weken geleden. Toen zaten we midden in het 90s weekend en dit is een hele grote 90s classic. En ik wilde dat gevoel nog heel even terughalen. Even een 90s classic erbij halen waar je goede zin van krijgt. Two Brothers on the Fourth Floor was eigenlijk gewoon heel letterlijk twee broers die op de vierde verdieping van een flatje ergens in Utrecht muziek aan het maken waren. En ze vroegen daar een zangeres bij. En dat werd Desiree, die ook nog een tijdje in Brabant heeft gewoond. En dat werd een wereldact. Two Brothers on the Fourth Floor. En dan het vrolijke Dreams. Vandaag als...
0: De. Ik moet nog zo...

Abby Harry, jawel, die van Blondie met French Kissing in the USA. En over de USA gesproken, WK voetbal is begonnen. Hè. En morgen, dan is het spannend, want dan mag Oranje aan de bak. En tot nu toe al best wel wat aardige wedstrijden gezien. Ik weet niet of je het volgt, maar het is toch weer leuk dat het begonnen is. En nu al wakker op Omroep Brabant, een hele goede morgen. Ik heb Incognito voor je klaarstaan. Dit is Always There.

0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Glamour Boys van Living Color en daarvoor Incognito, Always There. Je luistert naar Omroep Brabant. Zometeen fonkel nieuwe muziek. We hebben weer een nieuwe Omroep Brabant tipplaat uitgekozen. Welke dat is, dat ga ik je zometeen uitleggen. Eerst deze hele fijne weekendplaat. Caro Emerald, and Back It Up.

0: Sour Emerald en Back It Up. En dan...
1: Omroep Brabant presenteert...
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit...
0: is deze week de Omroep Brabant tipplaat. En dat is hartstikke geinig. Die gasten van Chaotic, weet je nog wel? Begin Zero's, Starmaker en zo. Die zijn weer terug bij elkaar. Wil je luisteren? Het is

Chaotic en de 2.0 versie van Damn I Think I Love You. Deze week de Omroep Brabant tipplaat. En dat is niet voor niks, want komend weekend dan hebben we een Zero's weekend bij Omroep Brabant. En hoe leuk is het dan als we toewerken naar zo'n heel weekend vol met Zero's? Dat we dan zo'n Zero's act ook als tipplaat hebben. Chaotic dus en Damn I Think I Love You. Je gaat hem deze week extra vaak horen.

0: Alicia Keys, Underdog. Nog even het weer doornemen. Ja, dat is echt wel weer aan de beterende hand, om het zo maar te noemen. We hebben natuurlijk een hele wisselvallige week gehad. Hier en daar best wel wat buien, stevige exemplaren. Maar dit gaat echt de goede kant op. Vandaag, ja, zo goed als droge dag. 19 graden. Hier en daar ook wel wat ruimte voor de zon. Dus dat is mooi. Morgen een beetje zelden laken in een pak. En dan gaat die temperatuur omhoog. Maandag 20 graden. En dinsdag, woensdag en donderdag, dan zit het al op 25. Zo is de voorspelling. En het blijft droog. Het wordt zonnig. Kortom, de zomer keert echt wel weer terug naar Brabant. We hebben er even op moeten wachten, maar dan nu weer wat rustiger weer. En nou ja, lekker gewoon buiten zitten. Het is fijn, daar kan ik me al überhaupt op verheugen. Lekker buiten zitten. Misschien wel een barbecue aan vandaag. Dat voor wat betreft het weer, dan ben je bij. Laatste liedje van dit uur is voor Jerry Rafferty. We gaan naar Baker Street.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorg verzekert.

0: subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
8: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.

0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: al wakker, Maarten Kortlever.

0: talk ga ik niet al te veel doen, want het draait om de muziek deze ochtend ook weer. Het is nu al wakker waar je naar luistert. De extra goed gevulde muzikale ochtendshow in het weekend. We gaan een heel fijn weekend tegemoet, hè, qua weer. Best wel aardig. Het zonnetje komt er weer bij. Temperaturen boven de 20 graden. En ook volgende week ziet er prima uit. Zomer komt weer een beetje terug. Dat is fijn. Straks een plaatje van een plaats. Dan gaan we ergens op de plek, of ergens op de wereld een plek bezoeken. Die wordt bezongen in een liedje. Een stad of dorp in dit geval. In dit geval een stad trouwens, dat even duidelijk is. Maar waar en hoe en wat, dat leg ik je allemaal straks uit. Verder muziek van Shakira, ik zie Stevie Wonder, Maroon 5... en de rest moet je maar gewoon op je af laten komen. Nou, daar zijn we rond. Hè? Ja, alles, even kijken nog, check. Ja, alles besproken. Mumford & Sons, Lover of the Light, hoor je zo meteen na Hall & Oates. Dit is Out of Touch.
1: Maarten Kortlever.

0: klaar. Roxette and Sleeping in My Car. Plaatje van een plaat. Er worden heel veel plekken op de wereld bezongen in liedjes. Dat viel me op een gegeven moment op. Ik denk, nou, we gaan gewoon op muzikale wereldreis. De ene keer naar Tilburg, ook daar is een liedje over. De andere keer naar New York. Of weer naar, noem eens wat, Beijing. 9 million bicycles, dat soort dingen allemaal. Vandaag niet zo heel ver weg. Ik ben er al eens geweest, een paar keer zelfs. Ik weet niet of jij er al eens bent geweest. Het is aan de overkant van de Noordzee. Daar ligt Engeland natuurlijk. En de hoofdstad is London. Londen is heel veel bezongen, dus daar kan ik nog wel even mee door. Daar zou ik zelfs een soort subthema van kunnen maken. Dit keer gekozen voor een heel mooi stemmig liedje. Ooit ook nog gecoverd door Guus Meeuwis. Toen heette het Op straat, met allemaal kleine portretjes van mensen die, nou ja, het niet zo getroffen hadden, zeg maar. Zwervers en al dat soort spul, ellendige toestandjes. Nou, hier ook een heel stemmig liedje, uit de jaren 70 al, Ralph McTell. Het is volgens mij zelfs een van zijn, nou ja, wel zijn grootste hit, maar een van zijn weinige hits ook, die we echt kennen. Streets of London, uiteraard, je voelt normaal aankomen. Prachtig liedje en ja, daarom met heel veel plezier nu gedraaid in een plaatje van een plaats. Streets of London.
1: Het gevoel van hier.
2: Dit is Omroep Brabant.

onmiskenbaar. UB40 en Red Red Wine. Goedemorgen. En welkom bij het laatste half uurtje alweer van deze Nu al wakker. Ik heb nog een paar hele fijne plaatjes in de aanbieding. Als eerste Sting.

Zoo van Shakira. Inmiddels is de volgende hit ook alweer heel erg succesvol aan het worden. Dat is het liedje van het WK voetbal. Die Die heet die. Gaat heel hard in de hitlijsten. Maar wij vinden Zoo ook nog steeds zo leuk. Dus die gaan we zeker niet vergeten om

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

Het was het liedje waar ze zo'n beetje mee doorbraken. Deze Maroon 5 en This Love. Daarvoor Sir Duke van Stevie Wonder. We gaan daar langzaam richting 9 uur. Dan is het einde van deze uitzending. Maar dan gaan we op Omroep Brabant natuurlijk nog gewoon door. Hè? Dus lekker blijven luisteren. Nu, prachtig. Bluff aan de kust.

Vrienden van Pink en Nate Roos. Het is bijna het einde van deze Nu al wakker. Het loopt tegen 9 uur aan. Zometeen heel veel plezier met Christian. Want die neemt het over. Met Weekend uiteraard. Daarna om 12 uur John met de tijdmachine terug naar de jaren 70, 80 en 90. En aan het eind van de middag om 4 uur is ook Koentje Wijn er weer met Nederkoen. 2 uur lang Nederlandstalig product. Maak er een hele mooie zaterdag van. En spreek ik je graag morgen vroeg.

0: Krijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Omroep Brabant, een zeer goede morgen. Dit is weekend tot 12 uur. Ik ben Christian, ik heb heel veel goede muziek meegenomen, maar het lijstje is nog niet compleet. Daar heb ik jou nog voor nodig, kom ik zo op terug. Voor de rest zo dadelijk de uitgebreide weersverwachting. En let op, want er komt echt weer zomerweer aan. Nog niet vandaag, ook nog niet morgen, ook nog niet maandag. Maar ja, wanneer dan wel? Zo dadelijk over, nou, het zijn 10 minuten, kwartiertje ongeveer. Dan hoor je het allemaal van de vrienden van Weerplaza. Ik neem ook nog even het nieuws met je door. Onder meer een heel bijzonder verhaal uit Schijndel. De bibliotheek, daar hebben ze een boek teruggekregen. Niet na een paar weken, niet na een paar maanden. Nee. Veel langer. Ik ga het je zo vertellen.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes.

0: Kids kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
5: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij...
9: voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
10: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard... pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
11: Ook zo last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Weekend. Christian Westerveld.
14: Het

0: Freedom.
1: Pharrell Williams.
0: Freedom. Freedom.
2: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
1: Zaterdag, de 13e juni 2026 is het. Een bijzonder goedemorgen. Ja, wat voor weer de dag gaat brengen, je hoort er straks alles over. Maar het wordt wel langzaamaan wat minder nat en ietsje minder fris ook. Dus wat dat betreft voor de zomerliefhebbers. Het is natuurlijk nog vroeg in het seizoen, maar daar gaat het toch alweer de goede kant mee op. Wat is er allemaal actueel in Brabant? Een heel naar verhaal las ik op de website. En dat gaat over een jong slachtoffer. Dat is afgelopen dinsdag gewond geraakt bij een mishandeling in de buurt van Sportpark De Beemt in Helmond. En dat geweld is ook nog door meerdere jongeren gefilmd. Een jongen van 14 jaar, een meisje van 14 en een jongen van 16 zijn aangehouden voor betrokkenheid daarbij. En de politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen gaan volgen. Het gebeurde dinsdag de 9e dus, rond 4 uur bij het sportpark. En er lijkt volgens de politie geen directe aanleiding te zijn geweest voor al dat geweld. Slachtoffer, waarvan de precieze leeftijd niet wordt gedeeld, is in ieder geval wel gewond geraakt bij wat er is gebeurd. Ja, geen geweld, maar ja, wel iets waar nare dingen mee kunnen gebeuren. En wees daar maar van overtuigd dat je daar problemen mee krijgt als je dus iets bij je hebt wat op een vuurwapen lijkt. Ook al is het niet echt. Een man is namelijk gisteravond ook al in Helmond aangehouden. In zijn auto had hij een wapen liggen en het blijkt een airsoft wapen te zijn. Daar schiet je geen kogels meer af, maar wel balletjes. En het grootste probleem is dat je er ook iemand mee kunt bedreigen. Want ja, je kunt het verschil niet zien zo als leek tussen een gewoon pistool en dat ding wat er dus in die auto ligt. En daarom is dat ding ook in beslag genomen en is die figuur aangehouden. Ja, en dat verhaal waar ik het net al heel eventjes over had. Medewerkers van de bibliotheek in Schijndel, die mochten even terug in de tijd, want een man kwam een boek inleveren dat hij niet een jaar, niet 5 jaar, niet 10 jaar, maar meer dan 40 jaar in zijn bezit had. Meer dan 40 jaar.
3: Wat zeg je?
1: Meer dan 40 jaar.
3: Oh, zeg dat dan.
1: Zo lang al. In 1981 had hij het geleend. En ja, de bibliothecares Ilona van der Bergen, die staat in het artikeltje, die heeft het boek aangenomen. Moest wel even 2 keer kijken. Want er zat nog een origineel stempelkaartje, zoals het er vroeger altijd in zat. Uit de jaren 80 zat er nog in. Heel bijzonder, zegt ze, een studieboek uit de jaren 70 was het, wat deze meneer kwam terugbrengen. En dan denk je misschien, ja, die man die moet nu zijn huis gaan verkopen, zo groot is de boete. Nee, dat is dus niet zo kennelijk. Want de regel is dat na 5 jaar dan het is verjaard. Dan gaan ze er ook vanuit van ja, dat kan gebeuren. Dan is hij ooit misschien op vakantie meegegaan, kwijtgeraakt. Kan gebeuren en na 5 jaar gaat er een streep door. Nou wil ik niet direct zeggen van als je in een keer denkt van oh, ik ben 3 maanden vergeten dat boek terug te brengen. Weet je wat, ik laat hem dus nu gewoon nog 5 jaar liggen. Dan kan ik hem gratis terugbrengen. Dat moet je natuurlijk ook niet doen, hè. Maar het is wel zo dat het wel verjaard op een gegeven moment. Wist ik trouwens ook niet. Dus. Inmiddels 13 minuten over 9 geworden. Wil je nog meer nieuws lezen uit onze provincie? Dan kijk even op de website en op de app en dan zie je weer alles. Hier is Santana en Say It Again. Dit is Weekend op Omroep Brabant.

0: itself, because it's getting late. Het is 11 minuten voor 9:30 over de tijd gesproken. We gaan maar zo over het weer praten met Floris van Weerplaza. Floris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: En langzaamaan wordt het dus steeds iets droger en ietsje warmer ook.
1: Inderdaad. Ja, ja, vandaag nog temperaturen tussen de 16 en 19 graden. Nog steeds wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En vandaag moeten we rekening houden met een aantal wegtrekkende buien. Het gaat om lichte, kortdurende buien zonder onweer en windstoten. Dus al met al valt het allemaal wel mee vandaag. En daarbij staat er ook een stevig windje uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5. Dus een beetje wisselvallig, winderig. Maar als het zonnetje eenmaal doorbreekt, ja, dan is het gelijk heerlijk weer om naar buiten te gaan.
0: En de zondag?
1: Ja, een beetje een vergelijkbaar verhaal met vandaag. Een mix van stapelwolken, korte zonnige fases tussendoor. En ook morgen houden we het niet geheel droog met een enkele bui in het oosten van de provincie. Er staat morgen wel iets minder wind dan vandaag met hooguit een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: En dan, als we de nieuwe week ingaan, dan komt langzaam dus die warmte dichterbij.
1: Inderdaad, ja, dat gaat wel pas gebeuren in de loop van dinsdag en woensdag. Maandag nog vrij frisse temperaturen met 18 tot 20 graden. Ook dan waait het matig tot vrij krachtig uit de noordwestelijke richting. Ja, en uit die noordwesthoek, ja, daar komt niet die hele warme lucht vandaan. Maandag beginnen we overwegend bewolkt, maar later zal de zon vaker doorbreken. En lokaal kan er ook een enkel buitje vallen. Meer buien worden er verwacht op dinsdag en woensdag, want dan trekt er namelijk een warmtefront over. Veel bewolking in het weerbeeld, af en toe wat zonnige perioden. Maar het wordt wel al een stuk warmer met 24 of 25 graden. En na de passage van het warmtefront op donderdag en vrijdag, ja, dan wordt het echt heel warm. Met zomerse tot tropische temperaturen in Brabant van 25 tot 30 graden maar liefst.
0: En dat durf je nu al te zeggen, dat gaat ook echt gebeuren?
1: Ja, dat gaat echt gebeuren. Ja, ja, ja. Volgend weekend zelfs tropisch heet met waarden ruim boven de 30 graden. Dan wordt het ook wat vochtiger in de atmosfeer van Brabant. En dat betekent dat er ook wat stevige regen- en onweersbuien op het menu staan. Die de warmte zo nu en dan eventjes kortdurend kunnen verdrijven. Dus al met al een ja, toch wel een hele warme zomerse periode die ons later in de week te wachten staat.
0: Ja, ja, je moet altijd voorzichtig zijn met wat je daarover zegt, want iedereen heeft er een andere mening over. Maar joh, dit hoeft toch allemaal niet. Jongens, we zitten nog maar 30 juni.
1: Dit hoeft allemaal niet in de zin van de zomerse warmte.
0: Ja, warmte vind ik leuk, maar hitte hoeft niet, hè?
1: Ja, precies. Nou, die zomerse warmte staat dus op dinsdag en woensdag op het menu. 24 of 25 graden.
0: Ja, dat is prima. Ja, dat is perfect. Ja.
1: Maar later wordt het echt vochtig en behoorlijk heet in de provincie.
0: Maar ook daar heb je weer fans voor natuurlijk. Hè.
1: Precies. Dus,
0: nou, die mensen heb je in ieder geval heel blij gemaakt. En we zien het wel weer over ons heen komen.
1: Inderdaad, dat lijkt me heel goed.
0: Oké, fijn weekend, Floris. Tot de volgende weer. Joe, houdoe.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Fears for Fears. En Advice for the Young at Heart. Ja, inmiddels zijn we 4 wedstrijden onderweg in het WK voetbal. Ik ben eigenlijk benieuwd wie alles nog gezien heeft. Ik niet, kan ik je vertellen. Die nachtwedstrijden heb ik overgeslagen afgelopen nacht. Als je niet gekeken hebt, en dat zijn er heel veel die niet gekeken hebben, heb je schijnbaar wel een leuke wedstrijd gemist. Amerika won met 4-1 van Paraguay. Schijnt een leuke wedstrijd geweest te zijn. Ik ga nog even terugkijken, dat dan weer wel. Dat WK is dus bezig. Ik ben ook met 2 pools bezig, moet ik zeggen. En dat gaat dus echt druk, moet ik me eerlijk zeggen. Hier op het werk doe ik mee. En ik heb wel een reputatie hoog te houden, want de pool bij het EK heb ik gewonnen 2 jaar geleden. Maar tot nu toe zit ik echt helemaal onderin. En ik had, hoe zat het nou? Canada speelde gisteren tegen Bosnië en dat werd 1-1. En dat had ik in een andere pool, dat doe ik met 3 vrienden. Althans, ik ben 1 van die 3. En die had ik dan goed, die 1-1. Maar dat hadden we allemaal. Dus ja, daar schiet je ook niks mee op, hè? Nou, anyways. Goed dus. Ja, dat voetbal, dat gaat vandaag verder met. Zal ik eens even kijken en even vertellen wat er vandaag allemaal op het programma staat. Wel het een en ander, hoor. Om 9 uur vanavond, Qatar tegen Zwitserland voor de liefhebbers. Om 12 uur, dan speelt Brazilië tegen Marokko. En dan om 3 uur s'nachts, ja, dat zijn de echte liefhebbers en diehards, Haiti tegen Schotland. En dan morgen vroeg om 6 uur kun je ook alweer klaarzitten. Australië tegen Turkije is dan bezig. Ja, en Nederland speelt dan morgenavond tegen Japan vanaf 10 uur. Waarom vertel ik dit allemaal? Behalve dan dat het voor sommigen zinvolle informatie is. Nee, het is ook het onderwerp voor
1: de schijf van 5.
0: Jazeker, die gaan we toch weer doen. Tussen 11 en 12. En deze keer heeft het dus iets met voetbal te maken. En dat kan in de meest brede zin des woords zijn. De zingende voetballers mag het zijn. Het mag over de voetbalsport gaan. Het mag je op de een of andere manier aan voetbal doen denken. Het kan ook zo zijn dat het een muziekje is wat ooit een keer als themamuziek voor een groot toernooi is gebruikt. Ofwel dat je het kent uit het voetbalstadion. Hè. Dat kan ook van alles en nog wat zijn. Laat me weten welke er zeker in moet wat jou betreft. En dan doen we het straks als een voorproefje. En de rest komt tussen 11 en 12. Luister maar even mee. Dit zijn wat voorbeelden over, ja, voetballiedjes dan, hè.

0: De Schijf van 5.
1: Ja, maar wat voorbeelden, hè. Nou, alles wat maar een beetje met voetbal te maken heeft en dus met muziek, laat het maar weten wat jou betreft er zeker in mag in die Schijf van 5. Kun je appen naar 06-573-28203. 06-573-28203. Kijken we even naar de weg in Brabant. Files zie ik op dit moment niet, maar er zijn wel werkzaamheden op tal van plekken. Bijvoorbeeld op de A15 naar Nijmegen en richting Gorinchem, alle twee kanten op tussen Deil en de A2. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Dat duurt tot maandagochtend 7 uur. De A2 naar Eindhoven tussen het Vonderen en Weert Noord, dus net nog aan de Limburgse kant van de grens. Daar is de weg ook afgesloten, moet je ook omrijden. De A29 naar Rotterdam tussen Sabina en Knopend Hellegatsplein, ook daar dicht. En dat duurt tot maandagochtend 5 uur. En dan noem ik ook de A59 naar Den Bosch tussen Zonzeel en Waspik. Ook daar zijn ze aan het werk. En daar is de bedoeling dat ze, even kijken, ook maandagochtend om 5 uur helemaal weer klaar zijn. Files hebben we verder niet op het moment in Brabant. Nou, en terwijl je dus mag appen dus naar 06-573-28203 voor die voetballetjes, vertel ik dat we nu verder gaan met een oude meester, Jackie Wilson en Sweetest Feeling.

0: tonight.
1: Ja, het had een ronkend popnummer, een rocknummer moeten zijn met een harde gitaar. Maar op een gegeven moment dachten ze van, weet je wat, die gitaar laten we weg. Dat doen we een ukulele voor in de plaats. En toen werd het een heel vriendelijk liedje. En die hoorde je dus net. Train, Hail So Sister.
2: De schijf van vijf.
1: Ja, die wordt dus gevuld deze keer met voetballetjes vanwege het WK-voetbal natuurlijk. En er is al ontzettend veel binnengekomen. Luister maar even mee.
3: This is Africa.

0: De schijf van vijf.
1: En deze zijn allemaal fantastisch. Misschien komen ze er allemaal wel in, maar misschien nog wel hele andere. Dat hangt van jou af als je nog betere hebt. 06-573-28203. Beter zeg ik. Andere zeg ik er maar even bij, want ja, wat is beter? 06-573-28203. Voor dadelijk een voorproefje. En tussen 11 en 12, dan komt de hele schijf. Ik zie wel dat er Willem II, EVV en NAC-fans zijn. Hup NAC zie ik voorbij komen. Ook Peter Smulders, maar ook Hup EVV. Zegt Hans, ja, dat is voor de jonge luisteraars, zo heette FC Eindhoven vroeger. Enfin, 06-573-28203.
0: Lachend het weekend in.
1: Doen we deze keer met een van mijn favoriete cabaretiers van deze generatie. Je moet hem zeker een keertje gaan kijken als je de gelegenheid hebt. Casper van der Laan heet hij en hij is echt gewoon heel grappig.
2: Want de grote vraag van vanavond is natuurlijk: waarom slapen we nou zo slecht? Daar ga ik antwoord op geven. De reden dat we zo slecht slapen, dat is het tweepersoonsbed. Ja, het tweepersoonsbed. Want kijk, ik probeer te slapen. Maar dat kan niet, want ze hebben iemand bij mij in bed gelegd. Ja. En is aan het snurken. En aan het smakken. En aan het praten. Dat je denkt, hallo, ik kom hier voor mijn rust. Ja. Oh, en warm. Hoe kun je zo warm zijn? En dan zeggen, ik heb het koud. Nou, hoe kan dat dan? Misschien omdat je alle warmte naar mij uitstoot of zo. Hou bij je die rotzooi. En dan zegt ze, nee Cas, ik wil een kruikje. Dat je denkt, mens, jij bent het kruikje. Ja, ik zweet me een otter in deze sauna. En dan zegt ze, nee, mijn bovenbenen zijn zo koud. En dan denk ik, je hebt het niet eens door. Maar ik ben een ei aan het bakken op jouw been. Ja, je voelt het niet eens. En dan zegt ze, maar Cas, samen slapen is wel het meest intieme wat je kan doen samen. En dan denk ik, nee, twee toiletten in de badkamer. Dat is het meest intieme wat we kunnen doen. En dat doen we ook niet. Ja, en ik vind een filmpje kijken in bed, prima. Seks, als het moet, oké. Okay. Maar als we gaan slapen, ga naar je eigen kamer. Ja, een tweepersoonsbed is niet handig. Maar ik was aan het fietsen, want ik mag graag fietsen. Maar ik moest even stoppen, want het verkeerslicht stond op rood. Toen keek ik voor mij en toen zag ik daar een man en een vrouw op een tweepersoonsfiets. Maar geen tandem, nee, nee, naast elkaar. Ik had nog nooit zoiets gezien. Een man en een vrouw op een tweepersoonsfiets naast elkaar. En ik dacht, wauw. Maar dit is wat er gebeurt. Dat licht springt op groen, achter ons. Toet, toet, pep, pep, tring, tring. Die man springt snel op de fiets, begint te fietsen. Maar die vrouw niet. Die had het niet door. En ik denk, oh nee, dit gaat mis. Wat bleek nou? Dat was helemaal geen tweepersoonsfiets. Nee, waarom niet? Omdat dat niet handig is. Ja, net als een tweepersoonsbed.
0: Kei gezellig.
3: Altijd sfeer.
4: Het is een gevoel.
5: Dit is Omroep Brabant.

0: en Waylon, hoe de liefde gaat.
1: De schijf van 5.
0: Tussen 11 en 12 wordt die opgediend. En het gaat over voetbal vanwege het WK-voetbal. Dus alles wat maar iets met de edele voetbalsport te maken heeft, dat mag in die schijf van 5. En dat kunnen dus liedjes over clubs zijn. Het kunnen zingende voetballers zijn. Het kunnen liedjes die uit de stadions gekend worden onder meer. Hoewel ze eigenlijk voor iets anders gemaakt zijn. Kan van alles zijn. Als het dus maar iets met koning voetbal te maken heeft. En even kijken, waar gaan we gewoon voor? Ja, deze gewoon. Meerte vroeger om en Els ook. Zat net al in een korte samenvatting. Moeten we even terug naar de periode zo eind jaren 70, begin jaren 80. Kunt je bijna niet meer voorstellen, maar Nottingham Forest was toen de beste club van Europa. Won 2 keer achter elkaar de Europa Cup voor landskampioenen met de enigszins excentrieke manager Brian Clough als trainer. En Peter Shilton, die ken je misschien nog wel uit het Engelse elftal, dat was de keeper. En zo stonden er echt hele goede spelers in toen. En ze hebben ook een dikke hit gescoord toen, met een gospelnummer uit Amerika, wat ze een klein beetje veranderd hebben. Het origineel heet He's Got the Whole World in His Hands. Dan gaat het dus over onze lieve heer. Maar zij hebben dat een beetje naar zichzelf toegetrokken. Nottingham Forest, hier is die.
1: De schijf van 5.

0: helemaal fan, deze Mel C van Liverpool overigens. Never be the same again. Bijna 10 uur.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
10: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
11: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
12: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
16: Dat is genieten.
17: Met Rousseau chocolade.
15: Kijk op rousseau.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
19: Voordeeluitjes.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.

0: breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS trenden Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Omroep Brabant. Weekend is het tot 12 uur. Om te beginnen om je te vertellen dat er 1 file staat in Brabant. Die staat op de A58 als je onderweg bent naar Tilburg. Tussen Galder en Knooppunt Sint-Annebos kun je hem tegen. De vertraging valt mee een stuk of 5 minuten ongeveer. Dadelijk geef ik je nog een kort overzicht van wat er allemaal actueel is in de provincie. En je hoort het origineel van deze klassieker.

0: openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start

0: Theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
1: Karten bij de Landstart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
6: Weekend. Christian Westerveld.
7: Christian!

0: Sunday and Next to Me.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, en het wordt een mooie dag vandaag. Laten we het maar hopen. Sowieso voor mensen die een beetje van voetbal houden, want er is vanaf vanavond weer van alles te zien natuurlijk. Met zondagavond natuurlijk, morgenavond Nederland tegen Japan. Iemand die er niet bij is, bij het Nederlands elftal, ja, dat is natuurlijk Joey Veerman, hè. Die mag niet mee. Die is niet opgeroepen door Ronald Koeman. Dat heeft deels met zijn voetbalkwaliteiten te maken, volgens de bondscoach, maar ook met zijn karakter. Er is heel veel over gezegd en geschreven. En vandaag komt er in dat hele kapitel nog weer eens een keer een extra bladzijde, zullen we maar zeggen. Want Joey Veerman staat namelijk in de krant met een advertentie voor kleren. En met een knipoog naar die hele discussie waarschijnlijk. Waarin het dus over zijn karakter gaat. Denim with true character staat hij voor reclame voor te maken. Is wel grappig. Op web en app bij Omroep Brabant kun je het allemaal zien. Dus een steekje onder water richting de bondscoach. Zo lijkt het toch op zijn minst. Het is niet het enige wat er in het nieuws is. Een automobilist die is vanochtend na een korte achtervolging aangehouden in Etten-Leur. Kun je ook op de app en op de website lezen. De man blijkt nog een gevangenisstraf te moeten uitzitten van 282 dagen. Dus dan kom je in de buurt van het jaar. Zelfs. Toen de agent deze man liet stoppen, stapte deze uit de auto. Hij rende weg. Dat moet je niet doen, want dan komen ze achter je aan. Maar hij kwam dus niet ver. De man is door de politie naar een cellencomplex gebracht. En dan mag je dus die 282 dagen nog uit gaan zitten. Ja, voor wat betreft het weer, wat kunnen we verwachten? Floris van Weerplaza vertelt.
2: Ja, vandaag nog temperaturen tussen de 16 en 19 graden. Nog steeds wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En vandaag moeten we rekening houden met een aantal wegtrekkende buien. Het gaat om lichte, kortdurende buien zonder onweer en windstoten. Dus al met al valt het allemaal wel mee vandaag. En daarbij staat er ook een stevig windje uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5. Dus een beetje wisselvallig, winderig. Maar als het zonnetje eenmaal doorbreekt, ja, dan is het gelijk heerlijk weer om naar buiten te gaan.
0: Dus dat ziet er helemaal niet verkeerd uit. En als je nou echt van het echte warme weer houdt, dan zit je volgende week goed. Want dan gaan we richting en waarschijnlijk over de 30 graden. Je bent vast gewaarschuwd. Een Nederlandse hit in een groot deel van Amerika ook. Diesel en Sausalito, Summer Night op Omroep Brabant.

0: nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: Rood bosje tik tegen het raam, tik, tik, tik. Laat mij erin, laat mij erin. Als je nou werkelijk denkt dat het rood bosje tegen het raam tikt omdat hij naar binnen wil, dan moet je zeker naar de nieuwe podcast luisteren. Want dan heb je nog een boel te leren over het roodbosje.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: set van Danny Vera en Malon Pichel. En Try Again op Omroep Brabant.
1: De Beter Goed Gejat Praat.
0: Als je vaker luistert naar dit programma, naar weekend, dan hoor je dit vaker voorbij komen op de zaterdag. Want dat doe ik ook elke zaterdag. Dan vind ik het leuk om een klassieker te laten horen. Muzikaal gezien, maar dan niet in de versie waarin je hem waarschijnlijk zult kennen. Want dan blijkt het origineel toch van iemand anders te zijn. En dat geldt ook voor dit prachtige nummer van Joe Cocker.

0: Ja, is die mooi of niet?
1: Maar de beter goed gejat plaat.
0: Maar niet origineel, want het origineel komt uit 1974... en is van een man die op de laatste twee albums als gastmuzikant op de albums van de Beatles meespeelde. Ook bij dat beroemde dakconcert was hij erbij. En heeft ook heel wat hits op zijn naam staan. Billy Preston, zo heette hij, helaas ook niet meer onder ons intussen. En hij schreef en maakte de oorspronkelijke versie van You're So Beautiful uit 1974, Billy Preston.
1: De beter goed gejat plaat.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

ABBA en Lay All Your Love on Me op Omroep Brabant. Ja, we zijn nu vanaf de donderdag onderweg, hè. Dag 3 van het WK voetbal. En ja, je moet wel een heel groot liefhebber zijn als je alles wil kijken. Want niet alleen is het zo dat er 72 groepswedstrijden zijn. En er zitten nou niet bepaald de grootste en de meest enerverende landen bij, vanuit ons perspectief dan. Maar daarbij is er natuurlijk ook dat tijdsverschil, waardoor je, als je alles wil zien, midden in de nacht op moet gaan zitten. Om 3 uur vannacht bijvoorbeeld speelden de Amerikanen, toen begonnen ze nog maar, hè, dus tot 5 uur waren ze bezig tegen Paraguay. 4-1 overwinning voor de Amerikanen trouwens. Ja, en ook vannacht, als je alles wil zien, dan moet je er toch wel weer, toch wel van de lange adem zijn. Ik pak het er nog even bij, hoor, van welke wedstrijden er allemaal weer staan en hoe laat het is. Vanavond Qatar-Zwitserland, dat is dan nog om 9 uur. Maar voor Brazilië-Marokko, voor de start daarvan alleen maar. Alleen maar het eerste begin moet je tot 12 uur wachten. Om 3 uur begint Haiti-Schotland. En om 6 uur in de vroege ochtend Australië tegen Turkije. En dan vraag ik me af, want ze zijn er altijd, hè, bij elk toernooi. Zijn er nog mensen bij die alles gezien hebben? Laat dat even weten. Ja, ik had het een uur geleden al willen vragen, maar toen dacht ik van ja, maar dan, die mensen zijn nog helemaal niet op. Althans, dat kan ik me niet voorstellen. Maar ben jij of ken jij iemand die echt alles heeft zitten kijken tot nu toe? Dus ook die 2 wedstrijden midden in de nacht. Dan heb je dus ook Tsjechië tegen Zuid-Korea midden in de nacht zitten kijken. En vannacht de Verenigde Staten tegen Paraguay. En als je alles hebt gezien, hoe lang was je van plan om dat ook nog vol te houden? Want ja, dan heb ik toch wel respect voor je. Want ik moet zeggen, ik heb die nachtwedstrijden nog niet gezien, heel eerlijk gezegd. Maar laat het even weten. Ben jij er zo eentje? Of heb je er zo eentje in de familie bijvoorbeeld die alles gaat zitten kijken? Al die wedstrijden, maakt niet uit tussen wie of wat. En maakt niet uit hoe laat. Laat het even weten via de app 06573-28203. 06573-28203. Ja, en als je dus al die wedstrijden 's nachts kijkt, dan is het ook maar de vraag of het verstandig is om vervolgens de weg op te gaan. Want dan heb je wel hele kleine oogjes natuurlijk. Hè. Ik noem je even wat wegwerkzaamheden, want files staan er niet in Brabant. De A15 in 2 richtingen, richting Nijmegen en richting Gorinchem. Is het tussen Del en de weg naar de A2 richting Utrecht te doen. De verbindingsweg is daar afgesloten tot maandagochtend. A2 richting Eindhoven, nog net aan de Limburgse kant van de grens. Voor Weert Noord is de weg ook afgesloten vanaf het Vonderen. De A29 naar Rotterdam tussen Sabina en Hellegatsplein. Ook daar is de weg dicht. Dat duurt ook tot maandagochtend. En dat geldt ook voor de A59, waar ze richting Den Bosch aan het werk zijn, tussen Zonzeel en Waspik. Ook daar even omrijden. Maar als gezegd, files hebben we op dit moment nog niet. Met zo dadelijk het Brabants Buske, want die toert ook door Brabant. Hopelijk niet achter de wegwerkzaamheden. Wat ze aan het doen zijn, dat hoor je zo. En ook nog een plaat om te janken. Maar eerst Whitney Houston. Step by step. Well,

0: Whitney Houston op Omroep Brabant in Weekend. Dit is Step by Step. 10:55. We gaan maar eens eventjes luisteren waar het Brabants buske ergens uithangt. Thomas, waar zijn jullie?
1: We zijn in Alphen op dit moment.
0: En waar?
1: Ik sta hier naast Joost. En niet zomaar, ik sta naast Joost en Piekhuis.
2: Ja, Joost, waarom heb jij een piekhuis?
1: Omdat ik het een beetje anders wilde als allemaal. Ik vind het algemene bouwwerk in Nederland behoorlijk saai. Daarom heb ik gezegd, ik probeer op een gegeven moment iets afwijken te bouwen. En daarom heb ik hem tot dit ontwerp gekomen.
2: Ja, want Christian, je moet je even voorstellen, als ik zeg piekhuis, dan kun je vast wel bedenken waar dat op gebaseerd is.
0: Anton Pieck. Oh, Anton Pieck. Oké, okay, ja, niet de vorm dat het een piek zoals in een kerstboom heeft dus.
2: Nee.
1: Jawel.
0: Hoewel ook.
1: Jawel, op een gegeven moment, het zijn 3 mijl piek, heb ik altijd gezegd. Punt 1, het lijkt op Anton Pieck een beetje, aan inspiratie. 2 is op een gegeven moment, is een huis met een piek. En nummer 3, het is een piek op mijn werk. Dus het zijn 3 mijl piek.
2: Kijk.
0: En hij kost ook een piek, denk ik.
2: Het kost meer dan een piek. Maar het is echt een uniek exemplaar. Het is een oogappel, het valt je meteen op als je hier in Alphen rijdt. Dus dat is heel speciaal. Ik dacht echt even dat we bij de Efteling waren.
0: Ja, wat vinden de mensen in de buurt er eigenlijk van dat huis, vraag ik me dan af.
1: Ja, positief en negatief, zoals altijd natuurlijk. Maar dat moet ook. Iedereen hoeft het niet mooi te vinden. Maar het merendeel vindt het wel mooi.
2: Precies, en die het niet mooi vinden is hun probleem, toch?
1: Niet mooi vinden, die vinden het. Dat mag ook. Stel voor dat iedereen hetzelfde was. Dat zou niet goed zijn, hè?
2: Nee. Nou, Christian, we zijn ook nog vanochtend al lekker bezig geweest.
0: Oh.
2: We waren namelijk eerst bij Tim. Die was zijn eigen escape room aan het bouwen. Van zijn eigen crowdfunding. En dat ziet er serieus zeer professioneel uit. En we gaan straks bloemen en bloemen plukken en eten.
0: Bloemen
2: dus
0: eten?
2: Ik ben heel benieuwd naar, want mijn lijf denkt niet. En mijn ogen ook niet als ik zo naar een bloem kijk. Daar heb ik nu echt zin in.
0: Nee, ja, in de oorlog aten ze bloembollen op. Maar ja, dat was niet uit luxe natuurlijk, hè?
2: Ja, maar het is ver voor mijn tijd. En laten we het ook zo houden.
0: Ja, nee, dat is, lijkt mij ook inderdaad een heel goed idee. Nog andere dingen? Of zoek je nog iets? Kunnen jullie nog iets gebruiken voor op de route?
2: Nou, we mogen altijd kunnen we tips gebruiken. Ook voor andere weken natuurlijk. En dan kunnen mensen ons opzoeken en op pad sturen via brabantsbuske.nl. Dan kun je het hele formulier ook invullen.
0: Ja, ja. En voor volgende week liever een beetje een koele plek, want het wordt 34 graden, hè, dan?
2: Ja. Dus zeker.
0: Daar houden we op.
2: Zijn welkom.
0: Kijk, ja, maar dat is nu nog niet, hè. Dus volgende week is dat. Nou, Thomas, goede reis. Doe een beetje voorzichtig met de auto. En tot de volgende weer, hè.
2: Ja, we doen het.
0: Jo, houdoe. En als je wil zien hoe dat eruit ziet, dat prachtige piekhuis in Alphen, dan kijk even naar de beelden die je online kunt zien in de loop van de dag. En natuurlijk ook vanavond op televisie, het Brabants Buske. Hier is uit Noorwegen, Maria Mena. Comfortable is

0: presenteert
1: Lederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Lederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: heerlijke nummer 1 is voor Justin de Wild. Cheerio!
1: Een plaat om te janken.
0: Ja, we zijn van alle emoties. Hè. We gaan zo van de vrolijkheid naar de tranen toe. En dan kom ik in de jaren 90 uit. Dit is een hele mooie, geweldige zangeres uit de Verenigde Staten. Toni Braxton. En ja, de ultieme jankplaat uit de jaren 90. En dat zeg ik met alle respect, dat is deze natuurlijk. Och, zo mooi. Unbreak My Heart op Omroep Brabant. En de klok zegt, terwijl die nooit liegt, dat het 11:15 is.

0: Fine Young Cannibals. And She Drives Me Crazy.
1: De schijf van vijf.
0: Gaat zo dadelijk weer op tafel verschijnen met vijf nummers die allemaal iets met het voetballen te maken hebben vanwege het WK. En dat kun je zo breed nemen als je maar wil. Als het je op de een of andere manier doet denken aan de voetbalsport, dan vind ik het al goed. Als het er maar een beetje een logisch verhaal bij zit. Het kan bijvoorbeeld een nummer zijn dat is geadopteerd door een voetbalclub, wat veel gezongen wordt. Of misschien wel door een voetballer, zou ook nog wel kunnen. Of een trainer, ook gebeurd. Of herkenningsmuziek van een bepaald toernooi kan natuurlijk ook. Er kunnen een heleboel dingen. Ik ga niet echt clubliederen draaien, dat voor de duidelijkheid. Die zijn ook al heel veel aangevraagd. Maar gewoon iets wat je met een club associeert of met de sport in het algemeen, zou ook kunnen. Wat je maar te binnenkomt. Dat mag heel creatief zijn. En je kunt het doorgeven via de app 0657328203. Ik geef je gewoon even een paar voorbeelden.
2: Africa.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Allemaal!
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Ontdek de Tweede Maasvlakte. Europa's grootste havengebied aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
14: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
17: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
18: Met Rousseau chocolade.
17: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
19: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
20: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen.
3: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen.

0: maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Omroep Brabant. Het is 11:02. Nog een uurtje weekend op je radio. En daarna, dan neemt John het over met de tijdreis. Dan stapt hij in de tijdmachine. En dan gaat hij mooie muziekrijk reizen maken naar de jaren 70, 80 en 90. Zoals altijd. Hij is weer helemaal opgepoetst, onze machine. Dus dan komt het wel weer goed. En tussen 4 en 6 het beste Nederlandse product met Koen in Nederkoen. Dadelijk gaan we dus de schijf van 5 doen met muziek die iets te maken heeft met voetballen. Ik heb al heel veel mooie suggesties binnen. Natuurlijk veel meer dan dat ik kan draaien. Maar maak het me nog maar moeilijker hoor. Gewoon even een appje sturen naar 06-573-28203. Uitgebreide weersverwachting komt zo. En ik neem het nieuws ook nog even met je door.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
10: Ja, graag.
11: Ja, lekker.
10: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man?
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
12: Proost.
13: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
14: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
15: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
16: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
17: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
18: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €223,50.
19: Voordeelhaartjes.nl. Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
18: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
19: Voordeeluitjes.nl. Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
20: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
21: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
22: Dit is Omroep Brabant.

0: Westerveld op Omroep Brabant.
1: 10:50 is het inmiddels geworden. En op deze dag zou er nog een klein buitje over je heen kunnen vallen. Maar het zal allemaal wel meevallen. En als het zonnetje er af en toe doorheen komt, en dat gebeurt af en toe ook, dan ziet het er best goed uit. Meer hoor je straks in het uitgebreide weerbericht van Floris van Weerplaza over een paar minuten. Even wat dingen uit het nieuws. Een automobilist die is vanochtend na een korte achtervolging aangehouden bij Etten-Leur. Het bleek dat hij nog even de cel in moest. Nou, wat noemen we even? 282 dagen had hij nog openstaan. Toen de politie hem liet stoppen, toen stapte deze man uit, rende weg. Maar hij kwam niet ver, werd gelijk in de kraag gevat en in de cel gezet. En daar komt hij dus voorlopig niet uit over een klein jaartje weer. Een jong slachtoffer, dat is een heel nare bericht, is afgelopen dinsdag, zo blijkt, gewond geraakt bij een mishandeling in de buurt van Sportpark De Beemt in Helmond. Het geweld is ook nog door meerdere jongeren gefilmd. Dat gebeurt tegenwoordig ook nog alles een keer. Een jongen van 14, een meisje van 14 en een jongen van 16 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld. En de politie sluit niet uit dat er nog meer jongeren aangehouden zullen worden. Hoe oud de slachtoffer is, dat is niet bekendgemaakt. Wel dat die gewond is geraakt. Ja, en een bericht waar toch wel even mijn wenkbrauwen van omhoog gingen. Medewerkers van de bibliotheek in Schijndel zagen deze week iemand binnenkomen die een boek kwam terugbrengen dat hij geleend had in 1981. Mag je uitrekenen hoeveel jaar geleden dat is. Dus hij was een paar jaartjes over tijd, zullen we maar zeggen. Nou, daar hoort geen rekening meer bij, want na 5 jaar schrijven ze het boek af en dan hoef je niks meer te betalen als je hem terug kunt brengen. En deze man heeft een wetenschappelijk boek uit de jaren 70 dus geleend. En er zat nog zo'n papiertje in met een stempeltje. Zoals dat vroeger altijd was bij de bibliotheek. Dat zat hier dus nog in. En hij kwam hem toch maar terugbrengen. Hij was hem tegengekomen, et cetera. Nou ja, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, mocht je zelf nog een boek hebben liggen dat misschien al tientallen jaren terug moet naar de bieb, laat het even weten via de app. 0657328203. Daar ben ik dan toch best wel benieuwd naar. Ik had eerder ook een oproepje gedaan op zoek naar iemand die tot nu toe al die nachtwedstrijden op het WK had zitten kijken. Ik heb nog niemand gehoord. Alleen maar mensen die zeggen, ben ik eigenlijk. Ik ga echt niet om 3 uur voor de tv zitten en dan ook nog 2 landen waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar, ben jij het wel? Heb jij ze wel allemaal gezien? Dan wil ik het ook graag horen. 12:50 intussen, Joss Stone en Right to be Wrong in die kent op Omroep Brabant.

0: geluisterd naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Captain Antoniel. And love will keep us together. En het is 20 minuten over 11, hoogste tijd voor het weer. Met Floris van Weerplaza. Floris, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Christian.
0: En langzaamaan wordt het dus steeds iets droger en ietsje warmer ook.
1: Inderdaad. Ja, ja, vandaag nog temperaturen tussen de 16 en 19 graden. Nog steeds wel aan de frisse kant voor de tijd van het jaar. En vandaag moeten we rekening houden met een aantal wegtrekkende buien. Het gaat om lichte, kortdurende buien zonder onweer en windstoten. Dus al met al valt het allemaal wel mee vandaag. En daarbij staat er ook een stevig windje uit het westen met windkracht 4 of windkracht 5. Dus een beetje wisselvallig, winderig. Maar als het zonnetje eenmaal doorbreekt, ja, dan is het gelijk heerlijk weer om naar buiten te gaan.
0: En de zondag?
1: Ja, een beetje een vergelijkbaar verhaal met vandaag. Een mix van stapelwolken, korte zonnige fases tussendoor. En ook morgen houden we het niet geheel droog met een enkele bui in het oosten van de provincie. Er staat morgen wel iets minder wind dan vandaag met hooguit een matige tot vrij krachtige westenwind.
0: En dan, als we de nieuwe week ingaan, dan komt langzaam dus die warmte dichterbij.
1: Inderdaad, ja, dat gaat wel pas gebeuren in de loop van dinsdag en woensdag. Maandag nog vrij frisse temperaturen met 18 tot 20 graden. Ook dan waait het matig tot vrij krachtig uit de noordwestelijke richting. Ja, en uit die noordwesthoek, ja, daar komt niet die hele warme lucht vandaan. Maandag beginnen we overwegend bewolkt, maar later zal de zon vaker doorbreken. En lokaal kan er ook een enkel buitje vallen. Meer buien worden er verwacht op dinsdag en woensdag, want dan trekt er namelijk een warmtefront over. Veel bewolking in het weerbeeld, af en toe wat zonnige perioden. Maar het wordt wel al een stuk warmer met 24 of 25 graden. En na de passage van het warmtefront op donderdag en vrijdag, ja, dan wordt het echt heel warm. Met zomerse tot tropische temperaturen in Brabant van 25 tot 30 graden maar liefst.
0: En dat durf je nu al te zeggen, dat gaat ook echt gebeuren?
1: Ja, dat gaat echt gebeuren. Ja, ja, ja. Volgend weekend zelfs tropisch heet met waarde ruim boven de 30 graden. Dan wordt het ook wat vochtiger in de atmosfeer van Brabant. En dat betekent dat er ook wat stevige regen- en onweersbuien op het menu staan. Die de warmte zo nu en dan eventjes kortdurend kunnen verdrijven. Dus al met al een hele warme zomerse periode die ons later in de week te wachten staat.
0: Ja, ja, je moet altijd voorzichtig zijn met wat je daarover zegt, want iedereen heeft er een andere mening over. Maar joh, dit hoeft toch allemaal niet? Jongens, we zitten nog maar half juni.
1: Dit hoeft allemaal niet in de zin van de zomerse warmte.
0: Ja, warmte vind ik leuk, maar hitte hoeft niet, hè?
1: Ja, precies. Nou, die zomerse warmte staat dus op dinsdag en woensdag op het menu. 24 of 25 graden.
0: Ja, dat is prima.
1: Voor de meeste mensen zal het gewoon prima zijn.
0: Ja, dat is perfect. Ja.
1: Maar later wordt het echt vochtig en behoorlijk heet in de provincie.
0: Maar ja, ook daar heb je weer fans voor natuurlijk. Hè.
1: Precies. Dus,
0: nou, die mensen heb je in ieder geval heel blij gemaakt. En we zien het wel weer over ons heen komen.
1: Inderdaad, dat lijkt me heel goed.
0: Oké, okay, fijn weekend, Floris. Tot de volgende weer. Jo, houdoe.
2: De schijf van vijf.
0: Ja, en we beginnen even met een klein stukje inleidend instrumentaal. Dat is op verzoek van Marijn, die schrijft over het WK-toernooi van mijn helden René en Willy van der Kerkhof. Conquistador Argentina. Even luisteren, zo klonk dat toen.

niemand verwachtte dat Nederland ver zou komen dat toernooi, want Cruijff ging niet mee immers. Maar toch leidden onder meer Willy en René, scoorden allebei tijdens dat toernooi, Oranje naar de finale en dat ging helaas niet goed. Overigens, toen werd er ook midden in de nacht gespeeld. Hè. De finale was ook heel laat en begon ook nog eens een keer later. Omdat er iets met René's manchet was, hè, die hij om zijn hand had. En daar deden de Argentijnen moeilijk over. Uiteindelijk moesten we het weer met een tweede plaats doen. Wil je trouwens veel meer over de bespiegelingen en gedachten van René en Willy over het WK van nu horen? Komende maandag dan komt er weer een Willy en René podcast. En dan gaat het allemaal over Oranje. En dan weten we ook inmiddels hoe het tegen Japan is gegaan. Maar een klein stukje conquistador, waarom ook niet? Argentina.

Ja, de mannen hebben zelf ook nog wel eens een keer een plaatje gemaakt, maar dat doen we nu maar even niet. Maar een andere zingende voetballer hoor je wel. Hij heeft een paar hitjes gehad zelfs. En onder meer South Africa, daar vroeg Mark om. En Joop vroeg er ook om. Maar hij werd ook aangevraagd met Not the Dancing Kind. Dan gaat het natuurlijk over Ruud Gullit. Die helaas maar één WK speelde en dat ging niet zo goed in 1990. Maar Colinda en Anja en Thomas die vroegen dus om deze. Uit de tijd dat Ruud nog bij Feyenoord voetbalde. Dus dat is lang geleden. Not the Dancing Kind, Ruud Gullit.

0: wordt in veel stadions gezongen. Vooral in dat van Liverpool, Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone. Een blik op de weg, die leert ons dat het best wel druk is op sommige plekken. Er zijn wat wegwerkzaamheden. Zal ik daar maar eens even mee beginnen? Op de A15 in twee richtingen tussen Del en de weg naar de A2. Daar is de verbindingsweg dicht en dat duurt tot maandagochtend. En er staat ook een file trouwens tussen Leerdam en Geldermalsen op die A15. Ongeveer 10 minuten vertraging daar. A2 naar Eindhoven tussen het Vonderen en Weert-Noord. Dus net aan de Limburgse kant, maar richting Brabant. Daar moet je ook omrijden, want daar wordt ook aan de weg gewerkt. En dat gebeurt op de A29 richting Rotterdam voor Hellegatsplein. En ook nog op de A59 naar Den Bosch tussen Zonzeel en Waspik. En dat duurt ook allemaal tot maandagochtend. Ja, waar staan die files dan? Die staan op de, even kijken, A58 naar Tilburg tussen Galder en de Reeshof. 10 minuten extra reistijd. En naar Breda tussen Bavel en Galder ook zo'n 10 minuten extra. Op de A73 naar Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond Oost. Ook net buiten Brabant, maar toch, er staan ook Brabanders in de file. 10 minuten ongeveer doe je daar langer over. En voor de rest kun je wel gewoon doorreden.
1: De schijf van 5.
0: Ja, en daar gaat het dus om, hè. Plaatjes die iets met de voetbalsport te maken hebben, zingende voetballers, liedjes die we uit de stadions kennen, de nummers die ooit gemaakt zijn voor een voetbaltoernooi, of op een andere manier dat je een idee hebt van, nou, dat heeft wel iets met voetballen te maken. Mag creatief zijn, maar wel een beetje uit te leggen, zo'n beetje. Als je nog een suggestie hebt, we hebben er nu 2 gehad, dus we hebben nog plaats voor 3. 06-573-28203. En de eerstvolgende die je hoort, die hoor je ook in heel wat stadions. En trouwens ook wel bij darten en ook wel bij andere sportgelegenheden. Maar ja, ik vind het ook wel een voetbalplaat, toch? Aangevraagd door Rob, White Stripes, Seven Nation Army.

0: White Stripes. En binnen die witte streepjes speelt het zich allemaal af. Seven Nation Army.
1: De schijf van vijf.
0: Zo dadelijk een nummer wat voor altijd verbonden zal blijven met Don Diego Maradona. Maar nu eerst even terug naar 1994. Toen was het WK ook al in Amerika, maar alleen maar in de Verenigde Staten toen. En ook toen was Dick Advocaat erbij, toen als bondscoach van Nederland en niet van Curaçao. En dat was eigenlijk niet de bedoeling, want Johan Cruijff zou gaan. Maar dat ging op het laatste moment niet door. Want ja, dat liep toch weer spaak, want het liep altijd spaak tussen de KNVB en Johan Cruijff, zo ook nu. En toen moest Dick het maar gaan doen. Maar Johan wilde Dick nog wel voorzien van een paar tips. Hoewel, was het nou wel echt Dick of was het toch iemand anders? Johan en de Groothandel, en dat was het groepje van meneer De Groot van de Dick voor Mekaar Show, Ferry De Groot. Als Dick mijn hulp nodig hebt, Johan en de Groothandel.
2: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Nou kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje en dan kan er niemand vrijstaan. Nou, als je dan in de ogen schouw neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als ik zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat die wereldkampioen gaat worden. Doei, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrekker in de gaten houden of zo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

hallo, ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Het zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Want voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar er zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen weer om geld ging zeuren.

Ja, je kan er natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Johnny, rut nou eens op met die bal.

sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apertures naar de kloters. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde drie nachten.

0: feitelijk hoe Diego Maradona... terwijl dit uit de speakers galde... de bal hoog hield, vetertjes los... was voor een Europacup-finale van zijn Napoli toen tegen Stuttgart. Ja, geweldige beelden. Als je het nooit gezien hebt, kan me bijna niet voorstellen... maar zoek het op, want het was echt uniek. En tot zover de...
1: De Schijf van Vijf.
0: Maar toch... dat je dit nummer nog een aantal keer gaat horen tijdens dit WK. Want als het goed is, wordt dit dan gedraaid als Nederland scoort. Hopelijk gebeurt het heel vaak. Wij houden van Oranje. Hazes.

0: Oudstaal. Lekker plaatje, John.
1: Zo, ik sta hier lekker te swingen, maar heerlijk. Ik vind het een heerlijk liedje. Ja, ja, absoluut.
0: We gaan zo weer terug in de tijd.
1: Ja, ook naar heerlijke liedjes. Maar dan van een ander decennium, van de jaren 70, 80 en 90. En ja, ik heb altijd iets wat ik meeneem in de vorm van vinyl. Het is vandaag ook zo. Ik vond het deze iets moeilijker te omschrijven. Je moet wel de speen eruit halen, anders hoor je niks.
0: Ja, ik snap dat. Ik begrijp dat mensen er geen bal van begrijpen.
1: Ja, ik denk dat deze heel moeilijk is.
0: Ik denk het ook. Ja. Dus als je wil weten welke het is, dan luister gewoon lekker tussen 12 en 4 naar de tijdmachine. Reis lekker mee terug in de tijd met John. En maak er hoe dan ook een mooie middag van. Daarna Koen nog tussen 4 en 6 met de beste Nederlandse muziek in Nederkoen. Wat mij betreft tot morgenochtend 9 uur. En heel veel plezier met John. En gedraag je, hè. Dire Straits, om mee af te sluiten. Ticket to Heaven.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
7: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
8: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
9: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. Ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue. Avenue.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer.

En de laatste die ik noem is de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wijchen en Ewijk. Daar ook 6 minuutjes extra reistijd. Betekent over reizen gesproken dat we de tijdmachine gaan opstarten. Met zometeen alleen maar muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Nou ja, dan kan deze man niet ontbreken. David Bowie.

0: Zometeen China Girl.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
9: Met Rousseau chocolade.
8: Kijk op rousseau.nl.
10: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
11: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
14: Voordeelhuisjes.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
13: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
14: voordeeluitjes.nl.
15: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
16: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: de tijdmachine. John van Groenhoven.
19: Zo, goedemiddag. We starten de tijdmachine. Omroep Brabant. We zijn erbij vanaf het begin.

0: Jaren 90 voor Rob and Rez. Een beetje vergeten liedje wel. Club Hopping. Was destijds een dikke hit, met name in de clubs ook. Maar ook op de radio deed hij het bijzonder goed.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag. Ja, als je denkt, het lijkt een beetje op Leila Kay. Dat ken je misschien wel van Open Sesame. Dat klopt, want de producers van Rob and Rez, die werkten samen met Leila Kay. En toen zij de groep verliet, zocht het duo naar een nieuwe bezetting. En die vonden ze in de Amerikaanse zangeres Latricia McNeil. En samen met de rapper D-Flex. En dat leverde dus die hit op Club Hopping. Goedemiddag. Eerst nog even dank aan Ronnie, die vorige week de honneurs heeft waargenomen. De sleutels van de tijdmachine van mij krijg. En jou hopelijk een hele fijne zaterdagmiddag heeft bezorgd. Maar dat zit vast goed, Ronnie kennende. En vandaag gewoon weer lekker met mij, de tijdmachine. We reizen weer wat af deze middag. Er komt toch heel veel leuks voorbij. Waaronder het plaatje van Lionel Richie, die eind jaren 80 een van de grootste sterren op aarde was. Maar de immense druk van zijn roem, die eiste destijds zijn tol. Hij kreeg ernstige stemproblemen, onderging meerdere operaties, en zijn huwelijk met zijn jeugdliefde Brenda Harvey, die lag helemaal in scherven. Na een mediastilte van enkele jaren keerde hij in 92 terug met zijn eerste verzamelalbum Back to Front, waarvoor hij ook 3 nieuwe nummers schreef. En een van die nummers was My Destiny.
1: We gaan deze middag terug in de tijd. Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Is de tijdmachine.

0: My Destiny, de tijdmachine. Het is 10 minuutjes voor 12:30, zaterdagmiddag. Je luistert naar Omroep Brabant. En er is altijd iets te kiezen in de vorm van oud of fout. En jij mag die keuze maken. De liedjes voor vandaag.
1: Oud.

0: ga je voor fout?
1: Ja, die keuze leg ik geheel in jouw handen. 06-573-28203 is het Omroep Brabant appnummer. Staat ook deze middag ter beschikking voor jouw antwoord. Oud voor 10cc en Dreadlock Holiday of ga je fout? Met Outside van George Michael. Geef het door.

0: beste uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Dit is de Tijdmachine.
0: Op Omroep Brabant.

Zoveel energie als in deze man op het podium stond. Of al achter een drumstel zat. Zijn naam Phil Collins. Het liedje hoorde je. It Don't Matter To Me in de tijdmachine. De verkeersinformatie. Het is best druk deze zaterdagmiddag. Onder andere op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. Daar 7 minuten extra in je autoverblijf. Ook 5 minuutjes langer op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Waardenburg en knooppunt Empel. Dan de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Bavel. Daar 8 kilometer file, 10 minuutjes extra reistijd. En dan nog een lange file op de N322. Dat is Zaltbommel richting Nieuwendijk tussen Uitwijk en de aansluiting met de A27. Daar doe je er 10 minuutjes langer over. Het beste aardige middag. Vanmiddag hebben we een mix van stapelwolken en zonnige periode. In de loop van de middag is een kleine bui niet uitgesloten. Temperaturen liggen zo tussen de 17 en 20 graden vanmiddag. Ja, goedemiddag. We reizen wat af tot 4 uur de tijdmachine met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen de Supremes. Maar eerst Color Me Back.

0: is eigenlijk een liedje dat nog veel ouder is dan dit. Oorspronkelijk van duo Johnny en Jackie. Maar de Supremes die maakten daar in 1969 dankzij Motown Records hun versie van. En het werd in 1970 een grote hit. Want als je hoort je denken, ja maar John, de 60's, dat doe je toch niet in de tijdmachine. Nee, dat klopt. Maar dit was een hit in de 70's. The Supremes, Someday We'll Be Together. Er is nog iets te kiezen deze middag.
1: Out.
0: NCC voor oud.
2: Fout.
0: Met George Michael.
2: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, ik ben blij dat ik die keuze in jouw handen mag leggen, want ik zou het zo niet weten. Ga je voor oud, ga je voor NCC, Dreadlock, Holiday of ga je voor fout met George Michael en Outside? Dan ga je voor fout in de app 06-573-282-03. Een van de twee hoor je zometeen na D-Light.
3: We're going to dance and have some fun.

0: Sommige plaatjes die roepen herinneringen omhoog. Ik heb dat met dit liedje van D-Light. In de tijd dat ik op straat op Zijnt op stap ging. Maar was het een grote hit en werd het ook daar veel gedraaid. Het is van D-Light. And groove is in the heart. Ja, wat gaan we doen? Wat gaan we doen?
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja, die keuze die heb ik bij jou neergelegd. Vandaag twee liedjes om uit te kiezen. De oude was Dreadlock Holiday, 10cc. De foute plaat was vandaag George Michael, Outside. In ieder geval om voor te kiezen. Dankjewel voor al jullie appjes. Het is lange tijd spannend geweest. Het is ook nek aan nek. Eén van de twee wint en het is deze geworden. Dankjewel.
1: Oud.

0: uit de jaren 70, de oude plaat, daar kozen jullie voor. Een paar stemmetjes meer zorgden ervoor dat het te horen was. Nu je de tijd dus ziet, de Dreadlock Holiday van 10cc.
1: Nederpop is top.
0: Ja, ik heb nog een Nederpopliedje voor je meegenomen voor deze middag. Vandaag afkomstig uit 1982 van de man André Hazes genaamd. En dan hebben we het natuurlijk over de originele, zover je van origineel kunt spreken. Want Junior is natuurlijk ook hartstikke origineel. Maar dit is zijn pa en in 1982 had hij een dikke hit met Diep in Mijn Hart. Het nummer werd destijds zo populair dat Hazes het mocht komen zingen bij Topop. Ja, Atje Visser die nodigde hem uit. En daarnaast groeide het ook nog uit tot een vast onderdeel in zijn concerten. En als je fan bent, heb je ongetwijfeld de versies van Concertgebouw en Ahoy waar dit nummer te horen was. De live versie die hebben we vandaag niet. Die misschien voor een andere keer leuk. We gaan gewoon de single draaien. Dit is Hazes, Mr. André en Diep in Mijn Hart.

0: is de tijdmachine.
1: John van Vroenhoven.
0: Omroep Brabant.
2: Freak it, baby. Oh, yeah. Freak it, baby.

0: Another Level. Freak Me. In de tijdmachine. Overigens vast een klein tipje voor volgende week. Dan gaan we terug naar de Zero's. Ook in de tijdmachine. Dat was hartstikke leuk. Het hele weekend lang. Het Zero's weekend van Omroep Brabant. Ja, freaky with you, freaky with me, another level. We gaan naar het volgende uurtje van de tijdmachine. Blijf er lekker bij.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Het is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
13: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
14: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend secondspecialist.
15: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
16: Voordeeluitjes.nl.
14: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
15: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
19: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedürstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedürstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel daarvoor. We gaan zo meteen terug naar de jaren 70, 80 en 90. Maar eerst even langs de verkeersinformatie. Het gaat goed tot weg. Nog 1 file wordt gemeld door de ANWB. Die vind je op de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg.

0: en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
10: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
9: Vragen over groei.
11: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
9: Of vragen waar je niet omheen kunt.
12: Hoe behoud ik mijn mensen?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: de tijdmachine. John van Groenhoven.
15: How are you doing?

0: Duran Duran, 1985, de titelsong van James Bond, View to a Kill. Dat was met Roger Moore en Grace Jones.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met John van Groenhoven.
0: Ja, ze hadden er lang op zitten wachten. Ze wilden heel graag een keer een soundtrack maken voor James Bond film. En zeker de titelsong leveren. Omdat ze de rest van die titelsongs allemaal maar niks vonden. Dat zeiden ze op een feestje. En daarbij hadden ze al wel een slokje op. Het was trouwens overigens de laatste single die Duran Duran uitgaf voordat ze een tijdje met pauze gingen. John en Andy Taylor die gingen bij Robert Palmer samen. Die vormden de Power Station. En Simon Le Bon, Nick Rhodes en Roger Taylor die vormden Arcadia. En ze zijn gewoon terug. Hè? En ze hebben gewoon nieuwe muziek uitgebracht. Dus ze treden ook gewoon weer op. Gaaf om dat te zien, dat die artiesten van toen dat gewoon nog doen. De tijdmachine. Ik neem je mee terug naar de jaren 70, 80 en 90. Er ligt al een 12 inch op de draaitafel voor je klaar. Van een dame die veel overeenkomsten toonde met Madonna. Wie dat is, dat hoor je straks. En we gaan ook een tijdreis maken terug naar een top 40 van toen.

0: De live is van Cheap Trick, I Want You To Want Me. Over live gesproken straks, live on stage. Het volgende uurtje ook weer een prachtig popnummer live gebracht in dit programma. Maar eerst is het tijd voor het volgende.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja, Alicia. Zij was 17 jaar toen ze met Baby Talk in 1985 een grote clubhit scoorde. Het nummer bereikte de eerste plek in de Amerikaanse dancelijst. En veel luisteraars die dachten aanvankelijk dat het een nieuwe track, en dat bedoelden ze Into the Groove, van Madonna was. En dat had een vergelijkbare sound en beat. Madonna die heeft later in een interview ook toegegeven dat ze zelf schrok toen ze het hoorde, omdat Alicia's stem ook nog sterk op die van haar leek. En dat allemaal samen ook nog met producer Shep Pettibone, die uiteindelijk een mix van de tracken verzorgde en die later ironisch genoeg ook veelvuldig met Madonna zou gaan samenwerken. Dat leverde een mooi liedje op. Ik heb de 12-inch meegenomen. Dank aan onze muziekredactie, in specifiek Edwin, die hem heeft geleverd. Dank nogmaals. We gaan hem gewoon eens even lekker draaien. Dit is Alicia Baby Talk.
1: Uit Jon's platenkast.

Janis Ian en Fly Too High op Omroep Brabant in de tijdmachine. We gaan eens even kijken naar de verkeerssituatie op de weg. Nog één probleem, A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Sint-Annebos. Daar 15 minuutjes extra in je auto. En dat is een oplopende tijd, want intussen is het al 20 minuutjes geworden. Dat is alleen maar tijdens dat ik dit aan jou heb verteld. Dus succes daar. Vanmiddag hebben we een mix van stapelwolken, zonnige periode. In de loop van de middag is er een kleine bui mogelijk. Temperaturen liggen zo tussen de 17 en 20 graden. Vanavond en vannacht ook kans op een bui. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. Zonnige periode. Kans op een bui en 18 graden. Goedemiddag, welkom in de tijdmachine. Straks ga ik een tijdreis met je maken naar een top 40 van toen. En ik neem je mee terug naar 1982.

0: Adventures of Stevie V, Dirty Cash in de tijdmachine. 3:03 is het geworden. Dat betekent dat we de tijdreis gaan maken met jou.
1: Top 40 flashback.
0: Ik neem je mee naar deze datum van 13 juni 1982 voor het hitlijstje van toen. Ik fietste op donderdag altijd naar de platenzaak in dat decennium om het lijstje op te gaan halen. Dan heb ik het over de Nederlandse top 40. En ik was er altijd bijzonder in geïnteresseerd. En dan werd hij ook altijd uitgezonden op de radio. En dan zat ik klaar met mijn cassette recorder om al die liedjes op te nemen. Tegenwoordig kan dat allemaal heel anders. Ik ga je 3 liedjes uit je lijst zo meteen laten horen. Eerst eventjes wat opvallende dingen. Nieuw binnen op 36 was Nightbirds van Shaka Tak. Prachtig liedje overigens, mag ik graag draaien. Promised You a Miracle van Simple Minds kwam 1 plekje hoger binnen op 35. En op plekje 31 in de platenzaak was toen I Will Follow Him van José te horen. De hoogste nu binnenkomen was voor Rocky Sharp en The Replays met Shout Shout. En een superstijger, die vonden we voor de band met de letters ABC, ofwel ABC, en The Look of Love.

0: Van nummer 21, The Look of Love van ABC, zijn we aanbeland bij Rolls Royce en Best Love. 1982, op deze 13e van juni, te vinden op plek 12 in de top 40.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Ja, ga de top 10 even met je doornemen. Op plek 10, Do You Wanna Wanna van de Dolly Dots. Op plek 9, Sharazan van Albano e Romeo Power. Eén plekje hoger op 8, Rosanna Toto. En BZN was toen te vinden op plek 7 in de lijst met Blue Eyes. Op nummer 6, A Little Bit Further Away van Kokomo. Nummertje 5 sla ik even over. Dat brengt me bij nummer 4, Girl Crazy van Hot Chocolate. En de top 3 die klonk als volgt.
1: Top 40 flashback. Nummer 3. Nummer 2.
0: Dr. Hook op 2. En op 3, Boys Town Gang.
1: 1.
0: Ja, je gelooft het niet, hè? Ja, dat was de top 40 flashback van toen. Op nummer 1 vonden we toen Ein bisschen Frieden. Een beetje vrede. Dat was van Nicole. Ik heb één plekje overgeslagen. Dat was nummer 4. Dat zeg ik verkeerd. Nummer 5. En daar vonden we deze band. De Spider Murphy Gang. En Skandaal in Sperbeziek.

van de nummer 5 in de top 40 op 13 juli 1982. Spider Murphy Gang, Scandaal in Sperbezik. Zijn we allemaal al bij deze R.E.M. En klinkt best wel ethisch, maar is vooral jaren 90 geluid. Everybody Hurts. In de tijdmachine Wamberg-Brabant op weg naar de klok van 2 uur. Straks na 2 open ik het live on stage podium voor de tijdmachine. Daarin een prachtige dame die ook heel mooi kan zingen. Was nog te horen live afgelopen Olympische Spelen in Italië. En daar komt ze ook vandaan, ja. Nou ja, wie dat is, dat hoor je straks. Een prachtige live versie van haar, een van haar liedjes. En ja, je maakt in het volgende uur ook kans op het winnen van het tijdmachine prijzenpakket. Want het geluid van toen gaan we volgend uur spelen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
8: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
11: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
12: Met Rousseau chocolade.
11: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
13: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
14: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
15: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
14: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren... omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel. Dan gaan we even naar de verkeersinformatie. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder. Daar 7 minuten extra reistijd. 8 minuutjes extra op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Reeshof. Ja, dat was hem. De rest is allemaal lekker buiten onze provincie. Dus daar ga ik je helemaal niet mee lastigvallen. Wat ik zo meteen, ja, lastigvallen wil ik niet noemen. Maar ik ga heel veel fijne muziek voor je draaien. Allemaal uit de jaren 70, 80 en 90. Met straks op het live on stage podium een Italiaanse dame die het Sanremo Festival won. En dat was in de jaren 90.
20: Pas op hoor, deze is heet.
21: Oeh, ja.
20: Wil er iemand nog wat drinken?
21: Ja, lekker.
20: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
21: En voor mij, man.
20: En een frisje voor jou.
21: Dank je.
22: Proost.
23: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering...

0: zelf te koken?
1: Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
7: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
9: voordeeluitjes.nl.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: de tijdmachine. John van Groenhoven.
11: No way, man.

0: op het randje van de jaren 90. Deze Five en Keep On Moving. Het is eigenlijk een hit in 2000. Daarover gesproken.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Volgende week dan zitten we in het Zero's Weekend hier bij Omroep Brabant. Het wordt hartstikke leuk. Vrijdagochtend mag ik in Keigoeimorgen aftrappen om 6 uur. Dan gaan we helemaal los. Alleen maar Zero's muziek. Dat doen we voor het eerst. Dat vinden we hartstikke leuk. Want ook in de Zero's werden er heel veel mooie platen uitgebracht. Het is een heel ander decennium dan de jaren 90 en de jaren 80 daarvoor. Maar daarom niet minder leuk. Dus volgende week Omroep Brabant Zero's Weekend. Ook de tijdmachine zit dan vast in de Zero's. Eigenlijk reizen we gewoon vooruit in de tijd. Dat doen we gewoon volgende week. Hoe raar klinkt dat dan, hè? Dat je teruggaat naar de Zero's, maar met de tijdmachine vooruit reist. Straks op het virtuele live podium, live on stage, een prachtige dame uit Italië met een liedje waarmee ze doorbrak wereldwijd. Wie dat is, dat hoor je straks. Net zoals Double Trouble komt eraan. Maar eerst deze Pete Townsend en Face to Face.

0: in de jaren 80. Wie heeft het niet gedaan? Ja, ja, heel veel mensen niet. Ik wel trouwens. Ja, ik kon breakdansen. En ook Electric Boogie. Weet je dat nog? Just Keep Rockin'. Double Trouble at the Rebel MC. Scoorde destijds een dikke hit. Mede dankzij de schietdancecultuur.
1: Dit is de tijdmachine.
2: Live on stage.
0: Ja, het podium is klaar voor een dame die het festival van Sanremo, officieel het festival della canzone italiana, won. Het is het oudste en grootste en meest prestigieuze muziekfestival van Italië. Het wordt al sinds 1951 elk jaar gehouden in de Ligurische badplaats Sanremo. En Laura Pausini was 18 jaar toen ze in februari 1993 deelnam aan het festival. De belangrijkste muziekwedstrijd. En ze deed mee in de categorie Novita, van nieuwkomers, en won de eerste prijs met La Solitudine. Eros Ramazzotti die won in 1984. Ook Andrea Bocelli die brak hier in 1994 door. En ook Maneskin die won de hoofdcompetitie en dat was in 2021. Om zomaar eens even wat bekende namen te noemen. La Solitudine is Italiaans voor de eenzaamheid en is de absolute doorbraak voor deze Italiaanse zangeres. Werd overigens nog in meerdere talen uitgebracht. La Soledad, dat is dan in het Spaans. Werd ook daar een gigantische hit en in Latijns-Amerika ook. En Loneliness, dat was in het Engels, dat was minder. Dat is heel raar. Vaak zijn liedjes in het Engels die dan altijd het beste doen. Maar de Italiaanse taal is gewoon de mooiste taal ter wereld. En zing het lekker mee als je het kunt. Of anders neur je Laura Pausini, La Solitudine.
2: De tijdmachine live on stage.

Wat een lekker zaterdagmiddag zo. Het zonnetje doet aardig zijn best om te schijnen. En op het moment dat hij het even laat liggen, dan stuur ik de zon door de speakers. Met deze Sylvester, de vorige Laura Pausini. La solitude. You make me feel. En daarmee gaan we gewoon lekker verder. Overigens straks het geluid van toen. Dat is eigenlijk al sinds april niet geraden. Ik wil eigenlijk voorstellen dat we vandaag gewoon voor het laatst spelen. Althans met dat geluid. Want volgende week hebben we het Zero's Weekend. Dan gaan we een ander spelletje doen. En dan is het wel weer eens tijd voor een nieuwe geluid. Ik wil eigenlijk wel dat het geraden gaat worden. Dus vandaag gewoon extra ronde. We gaan net zo lang door tot het gewoon wordt geraden. Het heeft wel een beetje weg van deze tune trouwens. Neil Young hoor je nu, Heart of Gold.

prachtig, zo'n mondharmonica. Dat geeft net extra, die extra touch. Neil Young, Heart of Gold. Het is 2:30 geworden. Op de weg gaat het allemaal best aardig. Jullie rijden lekker door. A4 Rotterdam richting Antwerpen tussen knooppunt Sabina en Dinteloord. Daar nog wel 5 minuutjes vertraging en 6 minuten extra reistijd op de A58. Van Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Anna-Bos. Succes en sterkte daar. Vanmiddag hebben we een mix van stapelwolken. Zonnige periode, die wisselen elkaar af. In de loop van de middag is ook een kleine bui niet uitgesloten. De temperatuur ligt zo tussen de 17 en de 20 graden. Vanavond en vannacht kans op een bui. Het koelt af naar 12 graden. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld als vandaag. Zonnige periode, kans op een bui. En je hebt het al kunnen horen vanochtend ook bij Christian. Weerplaza voorspelt vanaf de tweede helft volgende week. Warmere zomerse temperaturen met zelfs tropische waarden in het weekend, volgend weekend. Goedemiddag, de tijdmachine. Straks gaan we een spelletje Het Geluid van Toen spelen met een geluid dat het echt al langs in de geschiedenis van dit programma meegaat. En ik wil dat het vandaag geraden wordt.

CEO Otto One. Het is een vaak aangevraagd liedje trouwens. Het blijft ook gewoon hartstikke leuk. Echt een discoklapje daarover. Straks natuurlijk John's Disco Party na drieën. Met veel meer lekkere 70s, 80s en 90s disco en dance. Maar het is eerst tijd voor het volgende. Ja, het geluid wordt gewoon niet geraden. Het is volgens mij absoluut niet te moeilijk. Maar ja, het is gewoon, blijkt toch heel lastig te zijn. Dat betekent dat we al intussen 4 hints hebben. Straks nog een 5 erbij doen. En ik wil dat het vandaag gewoon geraden wordt. Wil jij zometeen kans maken om het te raden? Denk jij van, ik weet het, John. Nou, dan is dit jouw kans. Je moet je wel even kwalificeren. Dat is altijd eventjes de opgave beantwoorden. Daarmee win je ook al een leuke prijs. Dus die is voor jou het bordspel Remember the Music, Movies and Series. Leuk spelletje om te spelen. Wat je daarvoor moet doen is raden wat dit is.

moeten doen, zij toch? Welk liedje is dit? 06-573-28203. Daarmee maak je kans op het bordspel Remember the Music, Movies en Series. En mag je zometeen een gooi doen naar het geluid. En we gaan vandaag net zo lang door tot het geluid is geraden. Dit is Madonna, Like a Prayer.

0: Madonna, Like a Prayer. In de tijdmachine op Omroep Brabant. We kunnen alle kanten op. We gaan van de 90s naar de 70s en weer naar de 80s. Zoals nu met deze van Madonna. Wat was zij een mega-artiest in die tijd. Had jij ook posters boven je bed? Nou, ik niet. Maar goed, heel veel mensen wel. Het is tijd om een spelletje te gaan spelen. En dat begin ik met Karin. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, John.
0: Ja, hallo. Hoe is het met jou?
1: Hallo. Goed.
0: Ja.
1: Helemaal goed.
0: Ja, ja, dat is mooi. Ik kreeg van jou een appje op het antwoord van de kwalificatievraag. Welk liedje was dat?
1: Doe maar. Belle Hélène.
0: Even luisteren.

0: Nou, dat is niet zo heel moeilijk, Karim. Die heb je vast te pakken. Bordspel, Remember the Music, Movies and Series.
1: Het geluid van toen.
0: Ja, maar nu gaat het erom, Karim. Je kunt jezelf eigenlijk legendarische winnares uitroepen bij het spelletje wat eigenlijk al de geschiedenis ingaat als het geluid dat het langst niet wordt geraden in de tijdmachine.
2: Oké,
0: ik leg glad hoog, hoor ik. Met andere woorden, ik ga het voor het eerst horen, of niet?
2: Nee, ik heb het al meer gehoord, maar moeilijk.
0: Ja, moeilijk, hè? Moeilijk. Ja. Ik wilde ervoor voorstellen om het geluid eerst eventjes te laten horen. En dan kom ik zo bij je terug met wat hints.
2: Mm-hmm.
0: Ja? Of heb je al een enig idee wat het is?
2: Nee.
0: Oké, dan komt het geluid aan.
1: Het geluid van toen.

0: Ja. Oh, ja. Ja. Het is een mooi stukje geluid, hè, toch?
1: Ja, het is heel bekend, man. Ja,
0: dat weet ik. Ik weet dat het heel bekend is. Oké, okay, de hints, Karen, die erbij zaten. Hint 1 is groen. Hint 2 is rood. Hint 3 is rond. Hint 4 was waardeloos. En ik doe er vandaag nog één hint bij. En ik denk dat je dan al redelijk in de richting kan komen. Hint 5 is blik.
1: Blik. Ja, iets met Italië, denk ik.
0: Ja, rond, iets met Italië. Groen, rood, rond, waardeloos, ja. En blik.
1: Oh. Ik zou het niet weten.
0: Weet je het echt niet?
1: Nee, blik.
0: Ik wil nu een antwoord.
1: Nee, ik kom er niet op.
0: Je komt er niet op?
1: Nee.
0: Oh, dat is toch wel jammer, Karen. Potverdikkie. Ja, weet je wat ik nu ga doen? Ik ga nu de lijnen opengooien. 0909-123-0909. Als je zit te luisteren en denkt te weten wat het is, dan mag je nu inbellen. Want ik wil gewoon dat het geluid geraden wordt, want we kunnen er niet eeuwig mee doorgaan. En we volgende week hebben Zero's Weekend, Karen. Ga je dan luisteren?
1: Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Altijd.
0: Goed zo.
1: Altijd.
0: Hey, dan wens ik jou een hele fijne middag. En we gaan gewoon eventjes door tot het wordt geraden. Dus blijf lekker luisteren, zou ik willen zeggen.
1: Oké. Okay.
0: Goed zo. Okay. Dankjewel. Doei. Dag, Karen.
2: Het geluid van toen.
0: Ja, dus denk jij te weten wat het is. 0909-123-0909. Gaan we gewoon eens even kijken. Groen, rood, rond, waardeloos en blik. Het gaat om dit geluid.
2: Het geluid van toen.

0: Ja, er gaan allemaal mensen appen, maar die moeten wel bellen. Je moet even bellen. 0909-123-0909. Nou, eens even kijken of er iemand is die dan wel weet. Ja, het is volgens mij toch niet zo heel moeilijk. Nou, we blijven gewoon eventjes wachten, hoor. Zou er nou echt niemand zijn die het weet? Ik kan er nog een hint bij geven. Nou, nog één keer het nummer dan. 0909-123-0909. Oké, ik ga er nog een hint bij geven. Het blijkt dan toch nog te moeilijk te zijn. Dit is het geluid.
1: Het geluid van toen.

0: Eens even kijken. Hallo. Heb ik iemand aan de lijn? Eens even zien. Ja. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Marcel.
0: Marcel, goedemiddag. Hallo.
1: Goedemiddag.
0: Denk jij te weten wat het geluid is?
1: Ik dacht Gouda's glorie.
0: Jij dacht Gouda's glorie?
1: Ja.
0: Oh, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Ik ga door naar de volgende. Dankjewel, Marcel.
1: Succes.
0: Dankjewel. Eens even kijken. Dan moet ik eventjes. Ja, ik zit nu alleen, dus normaal hebben we hier. Goedemiddag, met wie?
2: Goedemiddag, met Ruud.
0: Ruud, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Heb jij enig idee wat het is?
2: Ik denk dat het tv-programma was Blik op de Weg.
0: Blik op de Weg. Potverdikkie zeg. Nee, dat is ook niet goed. Dit is niet goed. Ja, nee, maar je zit met... Je zit met Blik, zit je wel dichtbij. Eens even kijken, we gaan naar de volgende. Goedemiddag, met wie? Hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Bas en Sven.
0: Bas, goedemiddag.
3: Ik denk dat het tussen Kunst en Kitsch is.
0: Kunst en Kitsch?
3: Ja.
0: Oké. Okay. Kunst en Kitsch, het is ook niet Kunst en Kitsch.
3: Nee, dat klopt.
0: Nee, sorry Bas. Oké, we gaan gewoon weer naar de volgende. Eens even zien. Met wie heb ik het genoeg? Goedemiddag.
4: Hallo, ben Henry.
0: Henry, goedemiddag. Met wie?
4: Goudkuipje.
0: Goudkuipje. Nee, het is ook niet Goudkuipje. Ik ga er even nog een hint bij geven. En ik ga dan meteen naar de volgende. Die heeft al mazzel. Hint 6 is worst. Goedemiddag.
5: Hi, ik spreek met Lisette.
0: Lisette, goedemiddag.
5: Hi, het is Unox Rookworst.
0: Het is Unox Rookworst?
5: Ja.
0: Je zit heel dichtbij.
5: Unox Knakworst.
0: Nee, het is ook niet Unox Knakworst. Denk even aan waardeloos, hint 4. Maar ik moet even naar de volgende. Oké, nou, dat is denk ik even de laatste. Goedemiddag.
6: Hallo?
0: Hi.
6: Het is Unox Soep.
0: Het is Unox Soep, zeg jij?
6: Ja.
0: En wie zegt dat?
6: Inge.
0: Potverdingen, Inge. Het is goed, man.
6: Yeah.
0: Ja. Het is Unox echte soep.
6: Ja.
0: Ja. Ja. Nou, hoe moeilijk was die?
6: Niet,
0: hè? Nee.
6: Nee.
0: Nee, ik moet even de hints doorgaan. Sorry, ik moet nog heel even één keer je naam. Dus schrijf ik meteen even op.
6: Inge.
0: Inge, ja, Inge. Goed zo, Inge. Hint 1. Het is groen.
6: Ja.
0: Hint 2 en rood. Dat is van het logo van Unox.
6: Ja.
0: Ja, hint 3 is rond, is blik. Ja, het blik is rond. Hint 4 is waardeloos, of als het is snecht.
6: Snecht, ja.
0: Ja. En dan is hint 5 blik.
6: Ja, dat is soep.
0: Ja, dat is soep. En hint 6 is worst. Ja, worst. Ja, dat doe je toch bij de echte soep, of niet?
6: Ja.
0: Ja. Hoe moeilijk kon het zijn?
6: Ja, ik had de hint niet eens nodig.
0: Nee, nou, fantastisch. Nou, gefeliciteerd. Je bent winnaar van de Bluetooth-speaker.
6: Ja, super. Bedankt. Ja.
0: Nou, ik ben blij dat we het eindelijk geraden hebben. Volgende week hebben we een ander spelletje... en daarna gaan we gewoon met een nieuw geluid aan de gang.
6: Oh, super. Leuk.
0: Goed zo. Inge, blijf even hangen. Dan gaan we het allemaal regelen. En super dat jij het hebt geraden. Ja. Nogmaals, proficiat.
6: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Dag, Inge.
6: Okay. Fijn
0: door. Dag.

0: Het is gewoon het langlopendste geluid en het is gewoon geraden. Daar ben ik heel blij om. Zometeen na drieën, John's Disco Party. Dus maak vast een dansvloer thuis.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
13: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
14: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
15: Dat is genieten.
16: Met Rousseau chocolade.
14: Kijk op rousseau.nl.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
20: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
19: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
20: Koppens biedt veel meer.
19: Kom langs in Volkel.
20: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
21: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
22: Voordeeluitjes.nl.
23: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
24: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. 1 file nog wordt gemeld door de ANWB. Die vind je op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder. 7 minuutjes extra reistijd. En wij gaan door. Ik open zometeen John's Disco Party. Mijn discotheek, de deuren gaan zo open. En we beginnen zometeen op de dansvloer met Sharon Brown en I Specialize in Love.
2: Ik heb
4: 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie olifant!
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
25: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We

0: sporter plug-in hybride.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
0: zit in Wil, Reuzel en Riethoven.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
3: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
6: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
7: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
8: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
9: Is Omroep Brabant. Met nu
10: de tijdmachine. John van Groenhoven.

0: specialize in love. Sharon Brown. Het is alweer 3:10 geworden. Dat betekent dat de deuren van mijn disco opengaan. En I'm specializing in disco sound. Komende half uur, 3 kwartier. 70s, 80s en 90s. Eurodance, house, disco. Het komt allemaal voorbij.
1: Dit is Johnny's Disco Party.
0: Leuk dat je erbij bent in mijn disco. Je weet het, je mag de DJ ook altijd plaatjes aanvragen. In dit geval moeten ze wel dansbaar zijn uit de jaren 70, 80 of 90. En als ik het vandaag niet in mijn disco kan draaien, dan neem ik het mee naar een volgende uitzending van De Tijdmachine. Dus een appje is altijd welkom. 06-573-28203. Laten we hem snel gaan openen. Van harte welkom in mijn disco.
1: It's time to dance. John's Disco is geopend.

1982, op deze datum stond in de top 3. Straks te horen in de top 40 flashback. Boys Town Gang, Can't Take My Eyes Off You. En nu in John's Disco Party. Ja, ik vroeg jou om disco liedjes, om die door te appen. 06-573-28203. Dankjewel, Jacques. Iets van Lime. Nou, Babe, We're Gonna Love Tonight nu in John's Disco Party.

energieke sound van Lime. Babe, we're gonna love tonight in de tijdmachine. En beter gezegd in John's Disco Party. De zaterdagmiddag, altijd iets na 3 uur. Dan open ik mijn dansvloer speciaal voor jou. En dan gaan we terug naar de jaren 70, 80 en 90. Maar dan met dansmuziek. Dat doen we zo meteen met Narada Michael Walden en Divine Emotions. Maar dit is Todd Terry. Something going on.

Hij is muziekproducer. Componist. Hij werkte met vele grote sterren samen en hielp hun aan hun hits. Maar maakte zelf ook muziek. Narada Michael Walden zijn naam. Onder andere Gimme, Gimme, Gimme. En Tonight I'm Alright zijn twee bekende liedjes. Maar dit is misschien wel zijn grootste hit. Divine Emotions. Nu in John's Disco Party op Omroep Brabant. Hey, viel er nog op die A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en knooppunt Klaverpolder. Daar 3 kilometer levert je extra reistijd van 6 minuten op. Het is nog altijd een mix van stapelwolken en zonnige periode deze middag. En er kan een buitje vallen. Temperatuur is opgelopen tussen de 17 en 20 graden. Beetje afhankelijk in de provincie. Vanavond en vannacht kans op een bui. 12 graden wordt de minimumtemperatuur. Morgen een beetje hetzelfde weerbeeld. Zonnige periode, kans op een bui en dan 18 graden. Ik heb even een oude mix tevoorschijn gehaald van de Groovebox. Minimix nummer 4. Ik denk, weet je wat, gaan we gewoon eens even lekker draaien. Dus de komende 13 minuten gaat het hier alle kanten op. Maar dit is allemaal 70s, 80s en 90s. De Groovebox Minimix. Geniet ervan.

0: These are the sounds of the Groove Box.
1: Ja, dat was er weer. Het was er eentje uit het archief. Maar een nieuwe, die is in de maak. Dat gaat over een kleine twee, misschien drie weken. Ga je die horen natuurlijk hier in de tijdmachine op Omroep Brabant. John's Disco Party. Het is tijd om de deuren te sluiten. Maar nog niet van de tijdmachine, want we gaan nog lekker door tot 4 uur. Dat was hem. De disco is dicht. Op naar een nieuwe aflevering van John's Disco Party. Maar ik heb nog wel hele lekkere muziek voor je klaarstaan. Waaronder deze, Boskax, Lowdown.

UB40, Here I Am. Maakt het 4:08. Dat betekent dat we er bijna klaar mee zijn met de tijdmachine voor deze zaterdag, 13e van juni. Vond het gezellig vanmiddag? Ja, zeker. Leuk dat je erbij was. Volgende week is er natuurlijk weer een tijdmachine. Maar dan een hele speciale. Eentje die ik nog nooit heb gedaan. Want we gaan volgende week terug naar de jaren zero's. Of beter gezegd, van alles vanaf 2000 tot en met 2009. Dus de tijdmachine reist in feite een soort van vooruit. We verlaten dan de jaren 70, 80 en 90 voor één moment. Fijne zaterdag. Volgende week Zero's Weekend. Dit is Donna Summer. Arrivederci, ciao. De mazzel.

0: This show is awful. Terrible. Disgusting.
1: See you next week.
0: Of course.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Social deal, hoteldeals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
14: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
15: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive, your wow.
16: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
15: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenu. Avenu.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
21: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
22: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
23: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma. Bedrijventerrein Kruisstraat Rosmalen.
24: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en van

0: Vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
1: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
2: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
1: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
3: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
4: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
5: Met Rousseau chocolade.
4: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
6: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn.
8: Goedemiddag.

0: Volgens mij kunnen we hier wel mee van start, toch?
1: Nederkom op Omroep Brabant. Met Koen Wijn.
0: Ja, een hele goede middag. Het Cool Down Café, een absolute klassieker. Want iedereen kent hem nog en zingt hem mee op menig feestje. Hey, baby. En je hoort hem hier natuurlijk bij Nederkoen. Van harte welkom trouwens. Aflevering

15 alweer. Op deze zaterdag 13 juni 2026. En dat liedje wat je zojuist hoorde als allereerste, dat brengt mij terug naar ja, toch wel het begin van mijn staptijd. Ik was 16, ik stapte al ietsje langer. Maar goed, als je het kijkt, ik ben nu 41. Dus dan was dat wel het begin nog steeds van mijn staptijd. En dan heb ik het over de versie van het Cool Down Café uit 2001. Want dat is niet het origineel. Wel heel leuk om daar eventjes naar te luisteren. Want dan krijg je een hele andere sfeer namelijk. Dit is namelijk een liedje uit 1961. Van Bruce Channel. En dat klinkt dan weer heel anders en toch wel een beetje hetzelfde.

0: grappige is, later is het in de 80's nog gebruikt in Dirty Dancing, de film natuurlijk, maar vooral erg bekend hier in Nederland. Vanwege de zingende barmannen van het Rotterdamse Cooldown Café. En het verhaal daarachter is ook wel weer geestig, want de eigenaar van het Cooldown Café, dat overigens meerdere vestigingen had, hoorde dit liedje in Duitsland. En daar zong iedereen mee. Iedereen die ging los op Hey Baby en Oeh Ah deden ze erbij en ga zo maar door. Dus hij kwam terug, hij dacht, ja, dit is er een voor in mijn café. Alle barman in een busje geladen, tekstje geschreven en de studio in. Uiteindelijk gezongen en ik geloof dat het in de top 5 kwam. Dus het was hartstikke populair in 2001. En wordt nog steeds op menig feestje luidkeels meegezongen. En ja, wat ik al zei, het markeert een beetje het begin van mijn staptijd. Een beetje, ja, toch proberen indruk te maken op de meisjes, hè, zoals dat dan gaat. En ik hoop dat er weinig beelden meer van zijn. Want ik weet niet, ik denk dat ik altijd met een biertje in mijn linkerhand stond en een peuk in mijn rechterhand. Ik was vrij slank toen nog, ja, geloof het of niet. Dat was echt. Ik had vaak een blouseje aan, bootschoentjes. Ik zag er altijd zeer gesoigneerd uit. En ik had altijd een nicotinesnor, want ik rookte. Hè, en ik blies dan mijn rook uit via mijn neus. En dan had ik echt zo'n nicotinesnor zonder dat ik de haar had zitten, zeg maar. Dus dat was mijn staptijd, voor zover je dit leuk vindt om te horen. Hey, en één ding deed ik niet. En dat was dansen. Daar kon ik namelijk niet. Dus liet ik het bij heel hard meezingen. Ook al werd er gevraagd om te dansen.
1: Wat zullen we doen? Kan. Gaan we dansen?

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vizie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Roxy Dekker, die heeft niemand nodig voor een gezellige avond. En daarvoor hoorde je Paul de Leeuw met Allerliefste, Gerard Allerliefste, met een mooi verhaal, oftewel een belle histoire, oorspronkelijk natuurlijk van Michel Fugain. Maar weet je, wat ik helemaal niet wist aan de liedje, en misschien is dat heel stom, misschien zeg je, Koen, kom op man, hey, je bent radiomaker, dat wist je toch wel? Nee, dit wist ik niet. Ik gooi het gewoon allemaal maar open op tafel. Dat de bridge van het liedje van Paul de Leeuw, dus eigenlijk dat tussenstukje richting het eind, weet je, dat is nog één keer aanzetten. Dat afgeleid is van een heel ander en heel bekend liedje. Luister mee. Dit is de bridge van het liedje van Paul de Leeuw. Da, da, da, da, da, da, da. Ja, als je hem hoort, hoor je hem hoor. Kijk, let op. Earth, Wind & Fire. Is toch vet? Ja, ik vind dat dan wel wat grappig. Kom je dan opeens achter? Moet je 41 voor worden.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: En we gaan daarover naar de klassieker van Nederlandse bodem. Laat ik daarvoor eens eventjes bij iemand aan de bel trekken. En diegene die heet John. Als John opneemt. Natuurlijk.
2: Dag John.
0: John, je spreekt met Koen. Een hele goede middag. Programma Nederkoen, Omroep Brabant.
2: Hallo Koen.
0: Hey, hoe is het ermee?
2: Alles goed en wel.
0: Mooi zo, kijk, dat is hartstikke mooi. Hey, en ik zag in mijn lijstje, een lijstje dat steeds langer wordt... en daar ben ik kei trots op, want dat betekent dat heel veel mensen... graag iets willen horen in mijn programma. Een klassieker van Nederlandse bodem, ingestuurd door jou, John. En dat was er een van André Hazes. Weet jij dan nog welk liedje van Hazes?
2: Ik dacht, gelooft in mij?
0: Nee. Dat is al mooi, hè? Zo klassieker is het. Nee, het was Kleine Jongen.
2: Oh ja, Kleine Jongen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Wat heb je met dat liedje?
2: Ja, omdat het gewoon een sentimenteel liedje is. Gewoon, het klinkt fantastisch.
0: Dat kan je wel zeggen, ja, dat is het inderdaad. Nou, ik ga hem voor jou draaien. Het is de klassieker van Nederlandse bodem. En wat daar nog altijd aan kleeft en wat daar altijd nog extra leuk aan is, John... is dat ik jou ook een spelletje mag opsturen. Remember the Music. Dat is een soort van cross tussen Hitster en Party & Co. En dat is gewoon heel gezellig voor met z'n allen te doen op een zaterdagavond. Dus daar ga ik jou opsturen. Ik noteer straks even jouw gegevens buiten de uitzending. Maar ik ga jou nu laten genieten van Kleine Jongen, als jij dat goed vindt.
2: Super.
0: Yes?
2: Hartstikke mooi.
0: Nou, hartstikke mooi. Geniet ervan. Heb een hele fijne zaterdag. En tot later, hè.
2: Dankjewel.
0: Oké. Okay.

Nooit meer spijt van Estine en Vrouwtje. En dat is nogal een overgangetje. Van Moet dat nou? Van Robert van Hemert en Donnie naar Vrouwtje en Estine. Maar dat is ook wel een beetje nederkoenen. Tot 6 uur alleen maar Nederlandstalige producten. En we hebben zo verschrikkelijk veel dat er ook een hele grote verscheidenheid zit in die producten. En ook een hele verschillende boodschap in al die producten. Want Vrouwtje Veenstra en Estine en Hollander, dat is natuurlijk echt wel andere muziek. Een liedje uit 2022, Nooit meer spijt. Vrouwtje toen verantwoordelijk voor het refrein. En Stien die kreeg dat onder ogen en die is daarbij gaan schrijven. En die heeft uiteindelijk de rest van dat liedje geschreven. Een liedje om donkere tijden te laten voor wat ze zijn en door te gaan met vooral leuke dingen. En dat leek ook allemaal goed te lukken, vooral voor Stien. Want die had heel veel gedoe in haar leven. Heel veel depressieve klachten, ga zo maar door. Maar vorig jaar werd ze opnieuw geconfronteerd met iets waarvan ik me kan voorstellen dat je dan denkt, heb ik nu altijd pech? De dood van haar tweelingbroer Emiel, die maakte natuurlijk onwijs veel indruk. Was ook groot in het nieuws. Hij zal vastgehouden zijn in een appartement en in wanhoop naar buiten zijn gesprongen. Dagen, maanden geloof ik zelfs, op de IC gelegen en uiteindelijk het niet overleefd. En vorige maand blikte Estine terug op die periode van verlies in, ik geloof het, AD. En ik citeer, een leven lang verdriet, angst en woede. Weer iets onbegrijpelijks wat ik zal moeten accepteren. Net nadat ik heel langzaam mijn weg begon te vinden. Het was het AD dat erover schreef trouwens, en ze deed het op haar eigen Instagram. Het is allemaal diep triest. Die verdachten die mogen nu in ieder geval in vrijheid het proces afwachten. En volgens mij is daar nog geen datum voor. Maar ik zei al, er is een grote verscheidenheid aan liedjes in nederkoenen. Want dit is weer een hele andere. We gaan namelijk naar de jazzpolitie en liefdesliedjes. Zometeen trouwens naar de Zuiderburen. Maar nu eerst gewoon even lekker meedoen. En met deze plaat die dan weer een heel fijn, goed en kriebelend gevoel geeft. Tenminste, bij mij. Ik hoop bij jou ook. Je luistert naar Nederkoen op Omroep Brabant. En dit is de jazzpolitie.

0: toch? De sfeer van Fraukje en Estien, die gewoon voor het serieuzer en harder werk gaan. Na de jazzpolitie. En de kriebels in de buik, althans, die krijg ik er wel van. En de liefdesliedjes, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Maar dan...
1: Buurten bij de buren.
0: Dat is lekker. Nou, en of dat lekker is. Ik ga heel goed op België. Ja, iedereen die dit programma luistert, Wijn in de Middag luistert, die weet dat. Ik ga daar graag heen. Ik kom daar heel veel, vooral in West-Vlaanderen. En in West-Vlaanderen ben ik nu ook weer iemand tegengekomen. Al moet ik ook zeggen dat dat eigenlijk is door Maarten Kortlever. Want die was hier vorige week. Tenminste, die liet een voiceberichtje achter naar mij. En die heeft mij kennis laten maken met Tourisme MC. Een Belgische-Vlaamse artiest. En dan ga je eens luisteren daarna en dan kom je in een algoritme terecht op Spotify. En die stelt je dan allerlei dingen voor waarvan die denkt, oh, dat vind je ook wel leuk. En toen kwam ik uit bij Philippe Caulier. Of beter bekend als Flip Caulier. Ja, ja, goed, dat is bijna hetzelfde. Hij is opgegroeid in West-Vlaanderen, waar het bier heerlijk is, maar de taal onverstaanbaar. Een beetje die hoek. Vlakbij West-Vleteren, waar ik laatst trouwens nog was. Hè, dat overheerlijke bier. Daar is hij opgegroeid. En ik ben eens gaan kijken van, ja, wat maak jij nou allemaal? En ik zeg je eerlijk. Normaal gesproken zou ik daar niet zo naar luisteren. Maar ik werd door iets getrokken. Door een liedje van een van zijn eerste albums, voor zover ik na kan gaan. En dat was een liedje Laat Oes. En dat heeft een hele fijne boodschap. Dat heeft een hele goede boodschap. En eigenlijk is die boodschap, laten we dansen, laten we reizen, laten we eten. Want op het nieuws wordt gezegd dat er een Amerikaan is die zegt dat de wereld vergaat. Dus laten we maar vieren. Ja goed, en dan kunnen we allerlei parallellen gaan trekken. Die mag je zelf trekken, dat hoef ik verder niet te doen. Maar het is wel een dingetje dat ik denk, ja, het kwam bij 2002, meen ik. Maar het is nog steeds hartstikke actueel.
1: Buurten bij de buren.
0: Nou, huppatee. En daarom zit hij er dus nu in. Flip Caulier.
2: Morgen zal

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi, toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Het is om te janken, zo mooi. Maarten van Roosendaal samen met Egon Kracht en Marcel de Groot, die we kennen natuurlijk als de zoon van Boudewijn. Gitarist is die zelf ook. Egon die is bassist. En Maarten van Roosendaal die stond met het programma Barmhart in theaters. En die voorstelling die begint en eindigt hij altijd met dit lied. Mooi, om te janken, zo mooi. Een bruggetje is snel gemaakt, maar ik was, wat was het, afgelopen weekend even naar het Festival van de Levenslied geweest in Tilburg. Hartstikke mooi, samen met mijn kleine man. En dan zit hij daar zo op je schouder. Jij drinkt een biertje, hij zwaait naar de buurvrouw die verderop staat. Ik sta lekker te lullen met Patrick Marcelis van de WC Experience, want die kom ik er tegen. En mijn vriendin die staat ernaast. En dan denk je, ja, dit is mooi. Dit is eigenlijk om te janken, zo mooi. En daar mag je ook af en toe best wel bij stilstaan. Op dat Festival van het Levenslied was de man die je zo meteen gaat horen trouwens ook. Er waren er een hele hoop, want het is, ja, wat dat betreft echt een dikke pluim voor de organisatie, wat ze altijd allemaal voor elkaar krijgen. En dat je er gewoon gratis naartoe kan, dat is hartstikke mooi voor Tilburg, maar dat terzijde. Want het is vooral heel erg leuk om daar grote artiesten te zien en mee te zingen. Bijvoorbeeld op klanken van

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
11: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
12: Voordeelhaartjes.nl.
13: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
14: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren... omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Casper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
19: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
21: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Oh, heerlijk hier, hè?
23: Ja, eindelijk even niks.
24: Dit is echt nice.
25: Hola, le pongo dos cervezas.
26: Hola, señor. Sí, 2 bier.
24: Voor mij?
22: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
25: Por favor.
22: Proost. Proost.
27: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
21: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Nederkoen. Koen Wijn.
30: Goedemiddag, Koen.

0: oude liefde Roesniet, zeg Nolavond. Samen met VOF De Kunst natuurlijk. En hij heeft helemaal gelijk. Want ook ik heb een oude liefde en die Roesniet. Janneke heette ze. Ik was een jaar of 15 en toen kregen wij 11 maanden een relatie. We waren dol verliefd. Mochten nog een heleboel dingen van onze ouders niet die we wel deden. Maar dat roest nooit. En heel af en toe spreken we elkaar nog op Instagram. En dat is toch altijd wel weer leuk. Niet dat daar nog verliefdheidsgevoelens bij zitten. Janneke, voordat je luistert. Je hebt ook een man en kinderen. Het wordt zo ongemakkelijk dan. Nee, maar het is gewoon toch leuk. Iedereen herkent dat, denk ik wel. Een oude liefde die niet roest.
1: Nederkoen met Koen Wijn.
0: Ja, welkom bij dit laatste uur waar we dus begonnen met VOF De Kunst en Oude Liefde Roest Niet. Alhoewel, ik moet niet liggen. Eigenlijk begonnen we natuurlijk met Rolf Sanchez en Emma Heesters. En Paul Vidarte. In een programma dat helemaal om Nederlandstalige muziek draait, zou je denken, ja, wat doet dat daar? Want dat is toch Spaanse muziek? Ja, dat klopt, maar natuurlijk gelardeerd met Emma Heesters. En Paul Vidarte uiteindelijk in De Beste Zangers naar boven komen drijven. Wat zoveel betekent als jou vergeten. En dat hoor je Emma Heesters ook regelmatig zingen in dat liedje. En dat is geleend uit het buitenland. Ik zou het bijna kunnen gaan gebruiken over 2 liedjes. Maar ik ben er nu al aan begonnen. Dus laat ik het ook maar meteen luisteren. Want het is ook wel grappig om te horen hoe dat origineel dan in elkaar zit. Dat

komt uit Colombia en dat klinkt dan zo. Hij heeft heel veel overeenkomsten. Shock Creep Town, zo heet het. Colombia dus, luister mee. A veces tomo pa poder desahogarme. Te lo confieso antes de que sea muy tarde. Sé que te perdí y nunca entendí. Dit is nog helemaal Rolf Sanchez, hè? En hier komt dan ook gewoon een vrouw in beeld. Die hetzelfde stemgeluid bijna een beetje heeft. Maar Jezus, ik vind dit heel wonderlijk. Want het is gewoon eigenlijk overgenomen, gekopieerd. En hier ook nog eens veel succesvoller dan daar geworden. Dus dat heeft die Rolf Sanchez, tenminste, ik denk dat hij er uiteindelijk achter zat. Achter de diefstal, zeg maar. Heel slim gedaan. Nou, bij deze ben je weer een klein beetje op de hoogte. En je luistert naar Nederkoen. Ik hoop je lekker de avond in te kunnen sturen. Richting 6 uur. En dan begint hij echt. Hè. Dan pak er maar wat bij. Wat ik lekker vind. Een borrelnootje. Een drankje. Het maakt me niet uit. Het mag trouwens nu ook al kan mij uitschijlen. En dat ga je doen met een gelegenheidsduo. Een gelegenheidsduo dat zeer fijn accordeert. Als je dat mooi op zijn Brabant zegt. En ze heet aan de ene kant Douwe Bob. En aan de andere kant Mo. En ze introduceren hun liedje helemaal zelf.

0: Terwijl Mauw en Douwe Bob zongen nog even blijven, is het feest bij Leo Alkemade voorbij. Nou, dat is niet helemaal zo als je goed naar de tekst luistert. Het is dat je eigenlijk gewoon moet genieten van het leven. En dat is de soundtrack van de film Champagne. Dat is ook nog wel leuk nieuws. Afgelopen week inmiddels meer dan 200.000 bezoekers die film naar de bioscoop heeft getrokken. Dus chapeau voor Leo Alkemade.
1: Geleend over de grens.
0: Ja, de vaste rubriek. En dat doen we vaker dan bedenken. Dat hoorden we al aan het begin van dit uur met Paul Vidarte natuurlijk. Dat helemaal niet van Rolf Sanchez is, maar ook ergens geleend is. En zo lenen we wat bij elkaar. Een bekende melodie waar we dan een nieuwe tekst over schrijven. En dit was wel één dubbeltje op zijn kant. Want dit was eigenlijk van één man, John Eubank. En die schreef samen met een buitenlander een liedje. En uiteindelijk kennen wij dat liedje als volgt.
2: Oh.

0: bestaan.
1: Juist, dat liedje dus, dat schreef John Eubank samen met Brenda Russell voor Marilyn Scott, die daar een liedje van maakte waar we zo meteen naar gaan luisteren, The Last Day. Maar ja, wie was nou eerder? Nou, het was wel zo dat die Marilyn Scott dat eerder uitbracht. Ik geloof dat Marco Borsato dat op de bestemming had staan, dat album in oktober, en dat Marilyn Scott dat in februari al publiceerde. Dus zij was eerder, wij hebben het geleend. Maar goed, als je een beetje de band tussen John Eubank toen en Marco Borsato toen kende, dan is 1 plus 1 wel 2. Han Koren heeft die zorgde, geloof ik, uiteindelijk voor de vertaling. En zo kwam er Als er nooit meer een morgen zou zijn. En dan zou je denken, ja, maar dat heeft hij toch ook gedaan met Ali B? Of moet ik dat wegpiepen? Nee, toch? Wat zou je doen, heette dat. Ja, dat klopt. Dat was later weer. En de opbrengst, volgens mij, van dat liedje, dat kwam geheel ten goede aan War Child. Nou goed, dan zijn we er volgens mij wel een beetje. Dan zijn we rond en dan kunnen we dus ook richting dat plaatje van de Amerikaanse Marilyn Scott. Eigenlijk een jazzzangeres uit, ik meen, California. Maar zij deed dit liedje samen dus een beetje met John Eubank. En je hoort het nu over of in Geleend van de Grens bij Nederkoen op Omroep Brabant. Alle feiten, die kloppen nu.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: presenteert Lederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En dan zitten we hier.
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Lederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

echte liefde is te koop. Daarvoor Bluff en Niets dan dit. En daarvoor dus die, ja, als er nooit meer een morgen zou zijn... maar dan The Last Day van Marilyn Scott. Klassiekertjes, drie achter elkaar eigenlijk. Maar vooral die van Samuel Welten. Denk ik dat echt in ons collectief geheugen blijft hangen. Hij heeft ook weer afgelopen week een Buma Award gekregen, nationaal. Dat betekent dat hij het meest succesvolle nummer heeft gemaakt in 2025. En het is ook gewoon zo'n liedje waarvan ik denk dat als je het over 10 jaar nog op een feestje hoort, dat je meteen nog meedoet, weet je wel? Dat iedereen dat ook meedoet. Dus wat dat betreft heeft hij dat onwijs knap gedaan. En je denkt, hey, maar ik hoorde hem vorige week ook al in Nederkoen. Ja, dat klopt. Maar een eerbetoontje, dat mag je dan de week daarna nog wel een keer geven als hij zo'n prijs in de wacht heeft gesleept. Vond ik. Althans. Naar Zeeland dan. Naar Goes. Naar Raccoon. Ze maakte een aantal jaar geleden een geheel Nederlandstalig album. En de derde single die ze toen uitbrachten was Hey Joh Jip. Maar wie is nou Jip? Dat is een goede vraag. Nou, even opgezocht, interviewtje erbij gepakt... met Bart, de liedzanger van Raccoon natuurlijk. En die zegt daarover... Iedereen kent Jip. Die zit ook een beetje in jezelf... elke keer dat je hartje gebroken is. Die zit in je familie, in je gezin, in je vriendengroep. Iedereen kent wel een Jip die erachter moet komen... dat er aan het einde van de regenboog een pot met goud staat. Dat zei Bart daar ooit over. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht... oh ja, maar die haal ik graag een keertje aan. Want het is gewoon ook een heel mooi liedje... Hey joh, Jip, hoor je nu bij Nederkoen hier op Omroep Brabant van

0: in jou. Dan, ja, gaan we door.
1: Wat naar... wilde jij? Dat kan toch niet meer?
0: Ja, weet je, er is een beetje... Ik moet zeggen, hoe langer ik hem doe, hoe meer ik ook gevoel bij krijg van... Ja, ik draai toch wel vaak platen waarvan ik vind dat ze zeker nog wel kunnen. Maar waarvan ik ook kan begrijpen dat sommige mensen denken... Ja, Koep, waarom draai je nou dat op de radio? Ja, kijk, ik ben natuurlijk een liefhebber, dus ik ga dan wel snel. En ik ga snel overstag vooral. Dat ik denk, weet je, dit kan toch prima? Nou, bij deze bestaat er wat mij betreft niet eens discussie of die nog kan. Want dit is gewoon een dikke vette klassieker met de beste zanger van Nederland. Ja, of dat zo is, weet ik niet. Maar ik heb dit volgens mij al een keer verteld, dat ik laatst John de Bever over de vloer had en die werd gebeld door Ben Kramer. Maar die had hem niet omgeslagen als Ben Kramer in zijn telefoon. Die had hem opgeslagen als de beste zanger van Nederland. Maar hij wist niet meer wie dat was. Dus hij zegt, hey, de beste zanger van Nederland die belt mij. Ik zeg, wie is dat dan? Ja, geen idee. Dus hij neemt op met John. En ik hoor de andere kant zeggen... John, je spreekt met Ben Kramer. Hij zegt, oh, Ben Kramer. Ja, ik heb jou als beste zanger van Nederland in mijn telefoon staan. Maar dat vind ik ook echt, hoor, zei hij. En toen hing hij op en toen zei ik... Vind jij Ben Kramer echt de beste zanger van Nederland? En toen zei hij, nou ja, wel een van de... Ja, hij is wel echt heel erg goed. Oké, nou ja, dan als John het zegt, dan is het zo natuurlijk. John die zelf trouwens ook briljant kan zingen. Hè? Dus soms denk je misschien, en die lacht niet van mijn gezicht... maar ik heb hem wel eens andere dingen horen zingen. Hij heeft echt een fucking goede stem. Maar goed, dat geldt terzijde, want daar hebben we het nou niet over. En we hebben het er namelijk over of iets nog kan of niet meer kan. En toen kwam ik uit bij het volgende liedje. Dat is namelijk dit liedje. De Clown van Ben Kramer. Kan dit nog of niet? Ja, is mijn antwoord. Dit kan zeker. We gaan er gewoon met z'n allen van genieten. Ben Kramer, de clown bij Nederkoen.

0: Wat ik zei, hè, gewoon een klassieke. Niks meer, niks minder. En daarom kan die gewoon ook nog steeds op de radio. En zo hoor je hem ook bij Nedekoen, waar ik net een appje binnenkrijg. Van niemand minder dan...
1: Hi Koen, het is bijna zaterdagavond. Dus of het nou in de kroeg is, op de bank, thuis in bed, maakt niet uit waar. Jack heb altijd zin in snacks.
0: Ja, en ik weet waarom hij dit zegt. Maar goed, daar komen we zo wel op.

0: En Mart Hoogkamer en 100%. Ook zij vielen trouwens in de prijzen bij die Buma Awards afgelopen week, waar ik het eerder over had, naar aanleiding van Samuel Welten, die de grote winnaar was en echte nummer 1. Zij eindigde geloof ik in een top 5. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, maakt ook niet zoveel uit. Want ze vielen in de prijzen en het is gewoon een ontzettend fijn en leuk liedje. Dan naar Lenny Koer, die heeft afscheid genomen van haar Nederlandse publiek. 2 weken geleden denk ik inmiddels. In Utrecht stond ze voor het allerlaatste keer op het podium, want ze vertrekt naar Israël. Ja, dat heb je misschien allemaal wel meegekregen, misschien ook helemaal niet. Maar ja, zij heeft veel gedoe. Zij is zwaar pro-Israël. Haar kinderen wonen daar. Maar ze heeft ook bedreigingen gehad uit Palestijnse hoek. Nou, ik ga daar verder allemaal niet al te veel over zeggen. Want het is alleen maar ellende. Ik vind dat altijd heel bijzonder in dat conflict. De middenweg is daar nooit goed. Het is het een of het ander, heb ik er toch wel over gezegd. Maar goed, daarom vind ik het altijd moeilijk om daar ook maar iets zinnigs over te zeggen. Maar Lenny Koer, die krijgt in ieder geval een soort van parkje daar in Israël. Donateurs die hebben 300 planten, of bomen geplant. Niet planten geboomd, maar bomen geplant. En mensen die kunnen daar voor doneren. Dus dat is allemaal wel leuk. €18 per stuk. En daarmee willen ze de artiesten eren. En ook de waarde die zij gedurende haar carrière heeft uitgedragen. Verbinding, menselijkheid, respect en hoop. Zo zeggen de initiatiefnemers. Ik krijg trouwens nog even een appje, hè. Wat is er dan?
1: Hi Koen, hier is Jack. Hey, het is bijna zaterdagavond en ik heb zo'n ongelofelijke zin. In snacks.
0: Ik had het over Lenny Koer, weet je nog? Dus daar gaan we eerst maar eens heen. Lekker eventjes naar Lenny Koer. En er is namelijk visite.

0: was getekend Jeffrey Heesen uit Os. Een zwaar muzikale dude. Zag laatst nog een filmpje van hem. Was ik erg van aan het genieten. Toen speelde hij, ik weet eigenlijk niet meer welk liedje. Echt een typisch pianoliedje. Dat was hij zelf aan het spelen. Het rockte heel de tent uit. Ik geloof het van Elvis. Manfred Jongenelis deed mee. Mart Hoogkamer deed mee. Was echt te gek. Maar goed, dat geldt terzijde. Want ik krijg nog één laatste appje binnen.
1: Koen, mand, snacks.

0: doekje.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Ik heb mensen pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7:00 bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. Krejcikova schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

Hier hoor je Brabant. Elke dag, de hele dag. Omroep.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is de afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. Evides onderzoekt nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Mareschak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934 al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl.

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werd een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja, nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: 9.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
3: Kei gezellig.
1: Elke dag, de hele dag, de enige echte.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel...

0: tijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934 al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Weltrusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Helemaal.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment spelen in groep C Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.